0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons

0: Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.

0: extra sierbestrating.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
3: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achter- en middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
4: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
2: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Edwin Mooibroek.
13: Goedemorgen, het is 7:04. We zitten alweer op de helft van de week. Want het is woensdag 24 juni. David, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: En dit is er in het nieuws vanochtend in Drenthe. Geen treinen en bussen vanmorgen. OV-personeel heeft om 4:00 het werk neergelegd. Over een uur wordt de dienstregeling geleidelijk hervat. Maar dan rijdt misschien nog niet alles, want vanwege de hitte rijden er minder treinen. Tijdens de TT lanceren de gemeente Assen en het TT-festival samen de campagne Ben je oké? Met de campagne vragen ze aandacht voor het tegengaan van straatintimidatie. En jongeren in Drenthe en Groningen zien nepnieuws als vast onderdeel van hun online wereld, blijkt het onderzoek van het Drents en Groninger Jeugdpanel.

Lekker warm buiten. Het is vandaag de hele dag zon overgoten met alleen wat plukken hoge bewolking. Er staat een heel licht briesje en de temperatuur gaat heel snel omhoog. Halverwege de ochtend is het al 25 graden en vanmiddag is het overal 32 of 33 graden. En ook in de avond blijft het nog lang zeer warm tot heet.

0: Met de krekeltjes die horen bij de zomer. Jorden Wham op Radio Drenthe. Dat heet de Club Tropicana. Sinds 4 uur vanmorgen rijden er geen treinen en bussen in onze provincie. Het personeel staakt uit protesten tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de vakbonden moeten mensen straks langer doorwerken en verliezen ze ook de zekerheid wanneer ze ziek worden of hun baan kwijtraken. Op het station in Assen staat verslaggever Marjolein Laurets. Marjolein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uitgestorven daar?
1: Ja, hier is het... Nou, dat wou ik maar zeggen inderdaad. Minder uitgestorven dan je zou denken. Want er zijn toch een paar mensen hier. Nou, zeker toch een handjevol. 10 mensen, denk ik, die het nieuws gemist hebben dat er gestaakt worden. Want inderdaad, de bussen, Q-bus, rijdt niet. En de treinen van de NS rijden ook niet. Nou, je legt het al even uit waarom dat nou zo is. Maar goed, bij mij staat Edwin Kuiper van de FNV. Ja, de staking is eigenlijk ook door jullie georganiseerd. Meer vakbonden. Waarom nou eigenlijk?
2: Omdat wij... het afbraakkabinet Jetten halt willen roepen. Ze willen aanval doen op de sociale voorzieningen van werkenden. En wij zeggen, dat tolereren we niet. En vandaar dat we deze actie hebben gedaan.
1: Ja, precies. Nou ja, er moet 6,5 miljard euro bezuinigd worden op de sociale zekerheid. De WIA wordt aangepast. De WW, de AOW-leeftijd wordt versneld, verhoogd. Maar toch, het kabinet zegt ook, ja, we zijn wel bereid om die plannen aan te passen. En ook die AOW-leeftijd is weer van tafel. Waarom kies je er toch voor om dan te gaan staken en eigenlijk toch die reiziger te raken?
2: De plannen zijn niet van tafel. Sterker nog, het kabinet wil gewoon de rooftocht voorzetten en de rooftocht op werkenden.
1: Waaruit blijkt dat?
2: Nou, omdat ze die geld uit die potten willen hebben. Er zit meer dan 40 miljard euro in de WIA en de WW-potten. En die willen ze gewoon gebruiken. En daarvoor willen ze die 6,5 miljard euro uitstelen. En dat is gewoon van werkenden, die potten. En ja, dat is niet te tolereren.
1: Nee, maar goed, de vraag is waarom kies je dan voor het middel staken in het openbaar vervoer?
2: Omdat dit medewerkers in het openbaar vervoer heel erg raakt. En de WW en de WIA, je zult maar wat pech in je leven krijgen dat je of ziek wordt of dat je geen werk hebt. Nou, dan met de plannen van het kabinet ben je de sjaak. Je hebt maar 1 jaar recht op WW, daarna verval je in de bijstand. Kun je huisje, kun je je hele toekomst opgeven. Alleen maar omdat het kabinet 6,5 miljard euro wil. Dit pikken we niet.
1: Goed, het kabinet heeft ook gezegd, kom gewoon weer aan tafel, vakbonden. We zijn bereid om daar verder over te praten. Die uitnodiging ligt er nog? Of niet op ingegaan? Of hoe zit het?
2: Er is geen onderhandelen. Je gaat eerst zeggen, ik wil geld van jou. En dan zeg je, nou, dan wil ik wat minder geld. Maar daar wil ik over onderhandelen. Ja, zo werkt het niet. Onderhandelen doe je op gelijkwaardig niveau. Dan zeg je niet eerst, ik wil 6,5 miljard van jou. En dan, oké, dan wil ik onderhandelen dat ik wat op een andere manier krijg. Ja, zo gaan we niet onderhandelen.
1: Waar begint de onderhandeling voor de vakbonden dan wel? Vanaf waar?
2: Wij willen heus meepraten over de WIA. Hè, want dat is gewoon een construct wat niet goed werkt. Veel bureaucratie. Daar willen we best wel over meedenken. Maar als er ordinair geld gejat wordt van werkenden, ja, daar gaan we niet over onderhandelen.
1: Dus vandaag wordt er gestaakt. En stel nou dat het kabinet zegt, nou ja, wij zien eigenlijk geen andere mogelijkheid. Wat gaan de vakbonden dan doen? Wat staat ons, zeg maar, dan nog te wachten?
2: Ik denk veel maatschappelijke onrust. In het zuiden wordt een stokje al overgenomen door werknemers die bij grote bedrijven in de omgeving Eindhoven werken. In de metaal, in de bouw staan acties gepland. Morgen staan we op de Grote Markt in Groningen om daar een statement te maken. Dus wat dat betreft, na de zomer kan er wel eens geëscaleerd worden als er plannen blijven. Dus daarvoor zie ik wel maatschappelijke onrust. Dat ook het openbaar vervoer langer in actie gaat. Maar dan ook mensen in fabrieken, in de zorg, in ziekenhuizen. En dat stokje overgenomen wordt. Dus ja, ik voorzie wel een heet najaar als het kabinet vasthoudt aan deze maatregelen.
1: Dus dat is nog een teken van onderhandeling, ook vanuit de vakbonden. Straks wordt hier om 8 uur, zou het openbaar vervoer weer gaan rijden. De bussen gaan weer rijden, de treinen gaan weer rijden. Is het daarmee ook meteen gedaan? Kan iedereen dan weer het OV pakken?
2: Nee, de dienstregeling wordt opgestart vanaf 8 uur. Ik heb wel door dat zeker hier in het noorden de actiebereidheid ontzettend hoog is. Er rijdt bijna geen bus uit. Dus als die dienstregeling voordat die een beetje normaal is opgestart, verwacht ik dat het 9 uur, 9:30, 10:00 is.
1: Oké, Edwin, dus je hoort het. Niet iedereen die hier op het station in Assen zit kan ook meteen om 8 uur dat openbaar vervoer pakken. Nog even geduld dus.
0: Dankjewel, verslaggever Marjolein Lauret vanaf het station in Assen. Om 8 uur wordt het dus weer opgestart. Kan nog even duren voor het alles weer rijdt. En vandaag vanwege de hitte rijden er ook nog...

0: playing a guitar, man.
1: Tell them one more time.
2: Over een muzikant die ondanks de tegenslagen zijn passie volgt, Jordan Elvis Presley, en dat heette The Guitar Man.
3: Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.
2: Onze dagelijkse duik in het verleden naar wat er allemaal gebeurde op de datum van vandaag. Het is vandaag 24 juni. Nou, op deze dag in 1894 besluit het IOC elke 4 jaar Olympische Spelen te organiseren. En vandaag in 1947 heeft piloot Kenneth Arnold een bijzondere vlucht. Als hij boven Washington vliegt, dan ziet hij 9 lichtgevende ronde objecten en hij kan ze niet thuisbrengen. Later noemt hij ze vliegende schotels en het was de eerste UFO-melding die in de Verenigde Staten landelijk nieuws werd. Dan gaan we naar deze dag in 1964. De talentenjacht van het AVRO-programma Nieuwe Oogst wordt gewonnen door een bandparodist André van Duin. En zijn prijs is een optreden in het programma Willy en Willeke.
5: 17 jaar en hij vult de uren van zijn werkweek als magazijnbediende. André van Duin, parodist.
2: En we blijven nog even in ons land. Op deze dag in 1975 wordt Gouda getroffen door een wolkbreuk. Er valt die dag 146 mm regen en dat is erg uitzonderlijk voor Nederland. Op Nederlandse kabelnetten is voor het eerst de Engelse satellietzender Sky Channel te zien. En op deze dag in 1984 maakte Linda de Mol hier haar tv-debuut met de European Chart Show.

0: Ja, de European Chart Show van Linda de Mol in de jaren 80. Maken we een sprongetje in de tijd op deze dag in 2014. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen hun eerste officiële staatsbezoek. En dat doen ze aan Polen. En een paar jaar later in 2019 komt zwemmer Maarten van der Weijden aan in Leeuwarden na zijn Elfstedenzwemtocht.
1: Het is Maarten van der Weijden gelukt. 195 kilometer zwemmen door de Friese wateren. Maandagavond volbracht hij zijn veelbesproken Elfstedenzwemtocht na een mislukte poging vorig jaar. Het geld dat de lange afstandszwemmer ermee inzamelde gaat naar kankeronderzoek. De tocht der tochten, maar dan onder tropische omstandigheden.
0: Hij zwom in 3 dagen tijd lang alle 11 de Friese steden, een zwemtocht van bijna 200 kilometer. Een jaar eerder moest hij nog opgeven. Van der Weijden hadden met zijn zwemtocht 3,9 miljoen euro op voor onderzoek naar kanker. Nou, dan gaan we naar de jarige. Lionel Messi is jarig. Ja, hij is voor de voetballer al stokoud eigenlijk. En misschien wel bezig met zijn laatste WK. Hij is vandaag 39 geworden. Acteur Cas Janssen is 49 jaar geworden. En de oprichter van Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, is vandaag 79 jaar. En voor de platen van de dag gaan we terug naar deze dag in 1964. Jij hoort het net al. André van Duin wint de talentenjacht van het AVRO-programma Nieuwe Oogst. Dit is André van Duin en ik was amper 16 jaar.

André van Duin en ik was amper 16 jaar vandaag in 1964. Het begin van een succesvolle carrière voor hem. Jongeren in Drenthe en Groningen zien nepnieuws als vast onderdeel van een online wereld. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Drenthe en Groningen jeugdpanel. Hoor je zometeen een 7:30 meer over. Natuurlijk ook het uitgebreide weer. Erg belangrijk deze dagen. Ik krijg natuurlijk ook nog een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Dit is Smile Smith.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. David van Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Lege stations in Drenthe. Door een landelijke OV-staking rijden er bijna geen treinen en bussen. OV-medewerkers voeren actie tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 vanochtend, maar de verwachting is dat het dan nog even duurt voordat de dienstregeling weer helemaal is opgestart. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft heel wat aan te merken op de woonsituatie van cliënten van het Asserzorgbedrijf Uzorg Noord. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de inspectie ingrijpt bij het zorgbedrijf. De inspectie trof onder andere een afgesloten vluchtroute, schimmel en vervuiling aan. In het rapport van Uzorg laat Uzorg Noord weten te werken aan verbeteringen van de woonsituatie, maar ook dat dat tijd kost. In Emmen zijn vannacht twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Boslaan. Een van de inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. En de provincie Drenthe heeft nauwelijks mogelijkheden om wolven af te schieten en zet daarom vooral in op preventieve maatregelen. Dat blijkt uit de nieuwe wolvenaanpak van de provincie. Het provinciebestuur wil het liefst helemaal geen wolf in Drenthe, maar dat is lastig, aangezien het om een beschermde diersoort gaat. Daarom neemt de provincie vooral maatregelen om vee te beschermen, maar ook om mensen beter te informeren over wat te doen als je een wolf tegenkomt. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Hans, goedemorgen.
6: Mooi, Edwin, goedemorgen.
4: Een tropische dag vandaag.
6: Ja, dat gaat lukken deze dag, want we hebben een verschil ten opzichte van gisteren en eergisteren. De wind is gedraaid naar het zuiden. Ja, en dan zijn we dus de invloed van de Noordzee kwijt. En ook in het noorden van Nederland zal het aanmerkelijk warmer worden dan de voorgaande dagen. Dus dat ga je wel merken vandaag.
4: Ja, buiten is het al lekker warm, hè?
6: Ja, als ik nu op het weerstation hier kijk, dan zie ik al ruim 21 graden op de thermometer staan. Nou, dat is eigenlijk best wel netjes voor 7:30. En er gaan nog ruim 10 graden bij komen, want de maximumtemperatuur deze middag zal rond 32 of in het zuiden van Drenthe bijna 33 graden bedragen. En er is dus maar een zwak zuidelijk windje bij en ook de luchtvochtigheid is enigszins aan de hoge kant. Nou, dat wil zeggen, het is ongeveer 19 of 20 graden dauwpunt. Niet heel broeierig, maar toch, het had ook wat droger kunnen zijn. Dus het zal ook echt wel warm aanvoelen vandaag. KNMI kan zijn hitteindex meteen even uitproberen.
4: Ja.
6: Of de hittekrachtindex, moet ik zeggen. Voor het zuiden van het land gaat die boven 8 uitkomen. Misschien plaats ik wel 9. Bij ons is het nog even aanzien. Ik zet zelf in op 7 of 8. Want ja, ik moet er ook mee leren werken, deze hitteindex. En hoe ze dat precies aanpakken. Dus het is een mooie proefperiode eigenlijk.
4: Ja, want bij ons is het nog steeds iets minder warm dan in de rest van het land, hè?
6: Ja, we gaan hier net door de 30 graden heen. In het zuiden van Nederland zou vandaag richting 35 kunnen gaan. En die heeft natuurlijk ook de wind is over een lange pad over het land heen gekomen. Want die heeft nog een bochtje gemaakt door die bij ons nu zuidelijk is. Dat verdwijnt de komende dagen ook. Dan wordt het bij ons echt nog warmer. Maar vandaag is de aanloop. Nou, we hebben dus vandaag een temperatuur van 2, 33 graden. En veel zon erbij. Er zal wel wat hoge bewolking in de weg hangen, maar die gaat de zon niet echt hinderen. Dus als je naar buiten moet, niet alleen die hittekrachtindex, maar ook gewoon de UV-index, de oldschool UV-index, die is aan de hoge kant. Dus petje op of toch maar even insmeren. In de winter zetten we tenslotte ook een muts of een doormand aan. Morgen dan is het een graadje koeler, want de wind gaat nog één keer een kleine knik naar het noordoosten maken. Dan is het morgen een graad of 31. Kijk, dat is een graadje koeler.
4: Dat scheelt heel veel.
6: En dan is het ook behoorlijk zonnig erbij. En daarna komen de twee warmste dagen van deze periode eraan. Vrijdag en zaterdag, dan lijkt het zelfs in Drenthe richting 34 of in het zuiden 35 graden te kunnen gaan worden. Is dat recordwaardig? Nou, dat nog niet. Daar lijkt het nu nog niet op, maar het is wel de richting van de records. Dus het is echt wel heet voor ons te doen.
4: Nou, veel mensen zullen het niet leuk vinden, denk ik.
6: Nee, het is misschien wel wat aan de warme kant. En we hebben natuurlijk ook eerst vrij veel vocht in de grond nog zitten. Dus de broeierigheid die is de komende dagen ook nog wel aanwezig. Want we hebben veel regen gehad in het begin van deze maand. Daardoor is er wel een voordeel. De natuur droogt nog niet meteen uit. Dus we kunnen gelukkig wel een stootje verdragen op het moment.
4: Oké, dankjewel. Tot straks.
6: Tot straks.
4: Hoi.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Goedemorgen, Drenthe.
15: Met Edwin.

0: Nick Eng op Radio Drenthe, dat heet Fresh. Jongeren in Drenthe en Groningen zien nepnieuws als een vast onderdeel van hun online wereld. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Drenthe en Groningen jeugdpanel onder 661 jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. En Eveline Mulder is een van de onderzoekers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jongeren krijgen natuurlijk tegenwoordig veel nieuws via sociale media, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. We hebben inderdaad onderzocht dat 8 op de 10 vooral sociale media gebruikt voor hun nieuwsconsumptie. En het komt vooral ook toevallig op hun feed voorbij.
0: Ze zijn er niet naar op zoek?
1: Nee, dat eigenlijk niet. Het komt op sociale media voorbij.
0: Oké, en traditioneel, krant, radio, tv, komt dat wel bij jongeren terecht ook?
1: Komt ook wel bij jongeren terecht, maar dus 8 op de 10 geeft aan dat ze eigenlijk vooral via sociale media nieuws consumeren.
0: Ja, en een van de resultaten is dat de jongeren nepnieuws zien als een vast onderdeel. Dus ze gaan er ook vanuit dat een deel van het nieuws wat ze tot zich krijgen via sociale media niet klopt?
1: Ja, dat zien we eigenlijk wel. 50% van de jongeren geeft aan dat zij minimaal wekelijks nepnieuws denken te zien. En tegelijkertijd geven ze aan dat ze zich daar niet per se zorgen over maken. Eigenlijk geven ze aan dat het er tegenwoordig bij hoort in de nieuwe digitale wereld.
0: Ja,
1: ze zijn er een soort van aan gewend.
0: Dat is een fact of life in plaats van dat ze het erg vinden.
1: Ja, klopt. Ja, sommige jongeren geven wel aan dat ze zich zorgen maken. Het gaat dan vooral over risico's als misleiding, oplichting en natuurlijk onzekerheid over wat er nou wel waar is en wat niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd geven jongeren ook aan dat zij nepnieuws heel goed denken te herkennen.
0: Ja, hoe doen
1: dus
0: ze dat dan?
1: Vandaar ook. Nou, ze geven aan dat ze het vaak zien. Dat bijvoorbeeld een afbeelding die ze zien, dat gewoon niet klopt. Maar ook dat het gevoel dat ze erbij hebben niet goed is. En dan gaan ze checken bijvoorbeeld met andere nieuwsbronnen of het vaker voorkomt, het nieuws. En als dat niet zo is, dan weten zij wel de conclusie te trekken dat het mogelijk niet juist is.
0: Ja, eigenlijk wel vrij ernstig, hè, dat er zoveel nepnieuws wordt verspreid via sociale media.
1: Ja, dat zou je kunnen stellen, maar volgens jongeren hoort dat er dus gewoon bij. En is het vooral de kunst om daarmee om te leren gaan.
0: Ja.
1: Zij geven aan dat het wel goed zou zijn als daar in ieder geval op school aandacht voor zou zijn. Dus dat er aandacht komt voor mediawijsheid, dat komt er gelukkig ook. Er zijn nieuwe kerndoelen, digitale geletterdheid gesteld, waarin er meer aandacht komt voor mediawijsheid in het onderwijs.
0: Ja, de scholen zouden hierbij een rol kunnen spelen om het inderdaad te herkennen. Zijn jongeren beter in het herkennen van nepnieuws dan volwassenen?
1: Nou, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar jongeren geven wel aan dat ze heel zelfverzekerd zijn in het herkennen van nepnieuws. In die zin, over volwassenen kan ik niks zeggen, maar jongeren geven aan dat ze er goed in zijn.
0: Oké, dus zij herkennen het.
1: Ja.
0: Dank Eveline Mulder, onderzoeker en adviseur bij Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen.

0: Ja, een prachtig mooie dag, dat is het zeker. Misschien voor sommige mensen te mooi. Je hoorde Daniel Loos op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. En dat is gewoon in Nederland, hè, David?
1: Ja, inderdaad, dat is toch wel opmerkelijk nieuws. Maar op een internationale ranglijst van Kids Right is Nederland gezakt naar plek 22, zegt de kinderrechtenorganisatie.
2: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
0: Dat is heftig.
1: Ja, en er komen nog problemen bij kinderen in de jeugdzorg en ook in de asielketen, waar veel kinderen het lastig hebben. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10.
0: Ja, en nu dus op plaats 22. We zijn flink gezakt. Nou, je hoort het net al, er is een staking in het openbaar vervoer.
1: Ja, inderdaad. Medewerkers hebben tijdelijk het werk neergelegd. Tot 8 uur vanmorgen, dus nog zo'n kwartiertje, rijden er geen treinen, bussen, trams en metro's. OV-medewerkers zijn boos omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid, zegt de FNV.
3: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achter- en middag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
0: Ja, er is geld nodig voor defensie. De staking duurt dus inderdaad nog een paar minuten, nog 13 minuten.
1: Ja, maar voordat alles weer is opgestart, duurt dat nog wel iets langer. En ook rijden er in andere delen van het land minder treinen vanwege de hitte.
0: Ja, heb jij een vast contract of een dynamisch energiecontract?
1: Volgens mij wel een vast contract.
0: Ja, dat is misschien wel makkelijk. En nou juist, bij een dynamisch energiecontract krijg je soms zelfs geld terug, want dan is de stroomprijs negatief. Alleen vandaag even niet, hè?
1: Vandaag even niet, nee. Als je vanavond de airco aan wil zetten, denk er even goed over na, want het kon wel eens een duur avondje worden. De prijs kan oplopen tot meer dan 90 cent per kilowattuur.
0: Dat is duur.
1: Ja, inderdaad. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de hittes. En met de hitte, want de airco's gaan massaal aan. En er wordt weinig windenergie opgewekt, omdat er weinig wind staat.
0: Ja, en dan betaal je.
1: En dan moet je betalen inderdaad.
0: Nou ja, als je contract hebt, heb je er geen last van.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja, wat gebeurt er eigenlijk met je sociale media als je dood bent? Ja, het is misschien soms een beetje gek. Sommige mensen weten de wachtwoorden natuurlijk niet van familie die is overleden. En dat blijft maar gewoon staan dan overal, hè?
1: Ja, inderdaad. En veel mensen denken daar ook niet over na. Vandaag doet Pro daarom een voorstel in de Tweede Kamer om dat te veranderen. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online. Maar ook na je dood kan dat pijnlijk zijn als je profiel doorleeft, zegt Pro.
4: Maar ook verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
0: Ik voel een campagne aankomen.
1: Ja, inderdaad. Pro wil dat de overheid met een campagne komt om ervoor te zorgen dat je beter nadenkt over je digitale nalatenschap. Mooi woord. Ja. Zodat nabestaanden weten wat er met wachtwoorden en profielen moet gebeuren.
0: Oké, dit is Sas.

Hoor maar krachtig, anderhalf minuut was die. Joris, Simon en Garfunkel. Een feestje op zorgkwekerij Blinkende Wilg in Pessen. Ze bestaan 20 jaar. Ellie is zo meteen op jak. Tot 8 uur is hier Laurie Spee.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersheel in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonweer.

0: metro legde het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
1: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
2: U had het niet gehoord?
1: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Ja, wat nu?
1: Geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
0: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
3: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
0: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemorgen, het is 8:04. Het is alweer woensdag 24 juni. David, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, de trein- en busregeling wordt weer opgestart. OV-personeel legde vanmorgen tussen 4 en 8 het werk neer. Uit protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het kan even duren voor het alles weer op tijd rijdt. En vanwege de hitte rijden er ook minder treinen. Tijdens de TT lanceerde de gemeente Assen en het TT-festival samen de campagne Ben je oké? En met die campagne vragen ze aandacht voor het tegengaan van straatintimidatie. En jongeren in Drenthe en Groningen zien nepnieuws als vast onderdeel van een online wereld. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Drents en Groninger Jeugdpanel. We krijgen een zonovergoten dag. Halverwege de ochtend is het al 25 graden. En vanmiddag is het overal 32 of 33. In de avond blijft het nog zeer warm of heet.

0: LaToya Jackson schreef eraan mee. En de muziek werd ingespeeld door Kool & The Gang. Jorde Jimmy Cliff en het heette Reggae Night.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, zorgkwekerij Blinken de Wilg in Persen bestaat 20 jaar. Dus tijd voor een feestje. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, en dat feestje hebben ze al viert. Maar ja, wij waren nou natuurlijk ook nog wel in welkom. Een klein feestje op de Blinkende Wil. Goedemorgen, Alex.
4: Goedemorgen.
3: Oh, ik zit vast. Dus ik zal even een klein stukje op schroom. Nou ja, dat gaat niet van harte, moet ik zeggen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En ja, we zitten hier met jou, met Jan, met Dick, met Henk, met Jessie. Een speciale kwekerij, een zorgkwekerij.
4: Klopt.
3: Hoe giet dat?
4: Dat is gewoon met elkaar een mooi product maken. Gewoon met elkaar een leuke dag hebben. En gewoon met elkaar iedereen op zijn waarde inschatten. En op die manier er een mooi bedrijf van maken.
3: Waarom ben jullie 20 jaar geleden begonnen met een zorgkwekerij?
4: Eigenlijk omdat een buurtgenoot die kwam vragen of ze met haar groepje hier aan de gang kon. Die deed dagbesteding. Die werkte bij een instelling. En die zijn een hele periode hier geweest. Op een gegeven moment gingen ze ook weer verder. Maar toen dacht ik van, hé, dat is leuk. Dat wil ik wat doen. Toen werd ik gewoon opgebeld door Bezin. Of ik de oriëntatiecursus wou doen. Zo is het een beetje gaan lopen. Ze zijn die mensen gaan plaatsen. En zo is de hele zorgkwekerij op gang gekomen.
3: Ja, want je vrouw Jessie zit er ook bij in.
4: Klopt. Vanaf 2010 is Jessie erbij gekomen. Toen waren we al flink doorgegroeid. En toen was het ook echt nodig om gewoon meer tijd te kunnen stoppen in de administratie, in het regelen, in de persoonlijke begeleiding. Ik liep op een gegeven moment met mijn telefoon gewoon zo.
3: Dat was niet de bedoeling?
4: Nee, natuurlijk niet. Je wilt gewoon met de mensen bezig zijn.
3: Ja. Ja. Want het vergt een speciale aanpak.
4: Ja, dat is heel interessant. Op een gegeven moment was ik ook echt blij dat Bezin een opleiding gaf op niveau 4, mbo. En daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. Het was helemaal een opleiding met ervaringsdeskundigen. Dat is gewoon heel prettig. Al die tijd ben je gewoon aan het doorontwikkelen. Ook in je persoonlijke ontwikkeling. Het vraagt wel hard.
3: En elke cliënt heeft mijn eigen aanpak.
4: We hebben eigenlijk bij elke cliënt een eigen aanpak.
3: Kijk.
4: Zo kun je het rustig zeggen.
3: Hey, naast jou zit Jan. Goedemorgen Jan. Ik kom even een klein beetje dichter bij jullie. Als jij, precies. Bij klemt Alex lekker tussen. Dus goedemorgen.
5: Morgen.
3: Hey, Jan, jij bent hier ook al 20 jaar, hè?
5: Ja, ik ben hier 20 jaar. Ja. November dan ben ik hier 20 jaar. Dus.
3: Met veel plezier.
5: Met heel veel plezier. Anders word ik niet zo lang vol. Dus. En zodoende.
3: Wat doe je hier allemaal?
5: Nou, ik zit hier. Verzendplant, verzendklauw, snoeien, oppotten. En zwenters met auto aan de gang, auto in zaken. Dus. En dat is algemeen. En met naar de planten wegbrengen, zulke dingen allemaal.
3: Eigenlijk allround medewerker?
5: Allround, zo kun je het wel zeggen. Ja.
3: Wat vind je nou het mooiste?
5: Het mooiste eigenlijk van alles. Alles is wel mooi. Dus er ligt er gewoon aan. Soms wel een rot ding, maar soms ook een mooie ding. Dus ja, doe maar.
3: Het hoort er allemaal bij. Het is net gewoon een leven, hè? Jan, je zei net tegen mij van, ik vind het allermooiste dat ik hier zinvol bezig ben. Waarom is dat zo belangrijk voor je?
5: Nou, het hele zinvol, het kind me nuttig vindt. Ik zei net ook al, zeg maar. Ik moet wel wat nuttigs vinden. Maar niet ding van creativiteit, de flauwe kolol, helemaal niet van. Daar ben ik een beetje heel eerlijk. Ik ben gewoon wat nuttigs bezig vind, zinvol.
3: En moet duidelijk voor je weten.
5: Ja, maar dit duidelijk vind.
3: Ja.
5: Dus. Dat is het wel.
3: Goed zo. Hey, Alex, 20 jaar, groot succes. Waren jullie ook een beetje de pioniers van de zorg in combinatie met een kwekerij of met een boerderij of wat dan ook?
4: Nou, kwekerij, ja, voor Drenthe was het er nog niet.
3: Nee.
4: Ik zat in een volle zaal en toen zei de voorzitter van, we hebben een zorgboer en die zorgen op de boerderij. Maar we hebben er nu ook eentje die kweekt zorgen. toen stak ik mijn vinger omhoog.
3: aan de ene kant kweek je zorgen, aan de andere kant zorg je dat ze weer weggaan.
4: Ja, zeker. Dat is het. Dat is het.
3: Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie dit nog heel lang mogen doen. Alex, ja. Jessie, Henk, Jan en Dick, dank jullie wel dat ik hier langs mag komen. En doet we voorzichtig aan vandaag, want het is waterzat.
0: Oké.
3: Okay. Jan is er al van.
0: Dankjewel, Ellie.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Chaka Khan. En I'm Every Woman. Het is 17 minuten over 8 geworden. Tijdens de TT lanceren de gemeente Assen en het TT Festival samen de campagne Ben je oké? Okay? En met die campagne vragen ze aandacht voor het tegengaan van straatintimidatie. Wethouder Jan Broekema, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Die campagne, wat houdt die in?
1: Ja, die campagne die houdt in dat we eigenlijk op heel veel borden in het centrum laten zien. En mensen de vraag stellen, ben je oké? Okay? En laten zien dat als dat niet het geval is, dat ze terecht kunnen bij hulpverlening tijdens het TT-festival. Maar vooral ook om een stukje bewustwording te organiseren. Van ja, je kunt als omstander, en je ziet dat het misschien even niet lekker met iemand gaat, ook die vraag stellen. Want dat is een hele simpele vraag. En het kan soms echt gewoon even helpen.
0: Ja, want ben je oké? Okay? Wat voor situaties denkt u dan aan?
1: Ja, dat kunnen om allerlei gevallen van straatintimidatie gaan. Tijdens de TT is er bijvoorbeeld sprake van mensen die graag een biertje drinken. Dan zie je dat dat niet heel lekker gaat. Maar zie je dat iemand bijvoorbeeld niet fijn wordt behandeld door iemand anders. Een nare opmerking krijgt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wat je ziet of wat je overkomt. Mm-hmm. En dat zijn dingen die horen niet thuis tijdens het festival. Die horen niet thuis in de stad. Dat willen we ook gewoon voorkomen. En dat kunnen we denk ik alleen maar door dat samen te doen. En juist ook met omstanders daar een stukje bewustwording in te creëren. En daarnaast een stuk hulp ook gewoon in te zetten tijdens het festival zelf.
0: Ja, want waarom doet u dat tijdens de TT in het festival? Want gebeurt het daar veel?
1: Nou, ik weet niet of het per se daar veel gebeurt. Het is wel een plek en de plek waar ontzettend veel mensen bij elkaar komen. En waar muziek is, waar het druk is, waar de alcohol is. Uit ervaringen weten we wel dat dat ook plekken zijn waarnaast dat het hartstikke gezellig is, het voor sommige mensen ook gewoon soms onveilig kan zijn. En dat er toch ook gewoon dingen gebeuren die echt niet door de beugel kunnen.
0: Nee.
1: En ja, dan is het wel belangrijk om daar ook gewoon aandacht voor te hebben en om te proberen dat te voorkomen. En als het even niet goed gaat, dat je dan ook eigenlijk heel makkelijk weet wat je als omstander kan doen. Of waar je terecht kunt om een stukje hulp te krijgen.
0: Ja, want hoe gaan festivalgangers dit merken?
1: Wat ik zei, alle borden die overal hangen. Op die borden zijn bijvoorbeeld QR-codes. Die kun je met je telefoon scannen. En dan kun je eigenlijk heel makkelijk in contact komen met de organisatie. Op de TT-app, mm-hmm. Waar het hele programma in zit. Kunnen bezoekers ook de informatie krijgen. En er komt ook een noodfunctie in. Dat als het echt niet goed gaat, dat je eigenlijk met één druk op de knop heel snel in contact kunt komen met de TT festivalorganisatie. En de snel hulpverlening ingezet kan worden. We hebben een safe space. Een veilige plek. Achter Hotel de Jonge zit dat. Waar mensen waar het even niet goed mee gaat, of die misschien overprikkeld zijn, of die even op adem moeten komen, hun verhaal kunnen doen, in gesprek kunnen met hulpverleners. In een rustige, veilige omgeving. En er lopen door de stad Safe Buddies. Mensen met ook gewoon herkenbare shirts aan. Die je kunt aanspreken op het moment dat het even niet lekker gaat. En die jou, net als dat een EHBO'er dat doet als je gevallen bent. Die je dan even die eerste hulp bij ongelukken kan leveren. Maar die Safe Buddies zijn er ook echt om even op een andere manier aandacht te hebben. En een stukje ondersteuning te bieden. En mensen op weg te helpen als het echt niet goed gaat.
0: Dank, wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen over de campagne Ben je oké?

Meteor, samen met Hanne Mee. En het heette Wat wil je van mij? Zangeres Isabelle Usher die treedt morgen op tijdens het TT-festival. Ze was afgelopen weekend ook al te zien bij Pinkpop. Nou, we spreken haar zo meteen. Ook krijgen natuurlijk nog het uitgebreide weer en een overzicht van het nieuws in Drenthe. Dit is Mecano en Higo de la Luna.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Mmm, ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
0: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Het is 8:30, je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Lege stations in Drenthe vanochtend. Door een landelijke OV-staking reden er bijna geen treinen en bussen. OV-medewerkers voeren actie tegen kabinetsplannen om de bezuinigingen op sociale zekerheid tegen te gaan. De staking duurde tot 8:00 vanochtend, maar de verwachting is dat het nog even duurt voordat de dienstregeling weer helemaal is opgestart. De provincie Drenthe heeft nauwelijks mogelijkheden om de wolf af te schieten en zet daarom vooral in op preventieve maatregelen. Dat blijkt uit de nieuwe wolvenaanpak van de provincie. Het provinciebestuur wil het liefst helemaal geen wolf in Drenthe, maar dat is lastig aangezien het om een beschermde diersoort gaat. Daarom neemt de provincie vooral maatregelen om vee te beschermen, maar ook om mensen beter te informeren over wat ze moeten doen als ze een wolf tegenkomen. In Emmen zijn vannacht twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Boslaan. Een van de inzittenden raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. En de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft heel wat aan te merken op de woonsituatie van cliënten van het Asser-zorgbedrijf Uzorg Noord. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de inspectie ingrijpt bij het zorgbedrijf. De inspectie trof onder andere een afgesloten vluchtroute, schimmel en vervuiling aan. In het rapport van Uzorg laat Uzorg Noord weten te werken aan het verbeteren van de woonsituatie, maar zegt ook dat dat tijd kost. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
7: Mooi, Edwin, goedemorgen.
5: Is dat boven de 20 graden?
7: En ruim ook. Ik heb hier in Onsloot bijna 24 graden op het weerstation. En die staat midden in het veld. Dus in de dorpen en steden denk ik met wat instraling dat we daar al overheen zijn.
5: En dat om 8:58 in de ochtend.
7: Ja, dat is best netjes. Nee, zometeen gaan we over 1 of 2 uur zijn we door die 25 graden heen. En dan hebben we al een zomerse dag te pakken nog voor de koffie van 10 uur. En vanmiddag wordt het 32 tot in het zuiden van Drenthe ruim 33 graden. Dus echt een hoogzomers of wat zeg ik tropische dag in onze provincie.
5: Nou, veel mensen zullen het overdreven vinden.
7: Ja, we hebben nu nog wel geluk dat we een paar wat koelere dagen hebben gehad hier, omdat er een noordoostelijke wind stond. Die kwam vanaf de zee gewaaid, dus vannacht kon je het allemaal nog een beetje laten luchten. Vandaag is wel een aanloopdag, want de aankomende nacht wordt wel een stuk zachter, of warmer mag ik bijna zeggen, 17 of 18 graden. Dan kun je veel minder koelen. Maar inderdaad, het wordt heet vandaag en er zijn slechts wat hoge wolken die de zon wat kunnen blokkeren, maar dat zal niet veel om het lijf hebben. Dus hou het gewoon goed in de gaten vandaag. Als je buitenactiviteiten hebt, wat ik vorige uur ook al zei, in de winter zetten we een muts op en doe een mantel aan. Dus in de zomer gewoon een petje aan en wat zonnebrand op en dan kom je er ook wel.
5: Ja, gewoon een beetje voorbereid zijn, gewoon voorbereid op het weer. Het is zomer niet waar, dus dat kan gebeuren.
7: In de zomer mag het lekker warm zijn. Kijk, ja. Daar kun je natuurlijk nuances in aanbrengen van hoe warm mag het zijn, maar het is zomer, het is warm, dus laten we er gewoon het beste van maken.
5: Oké, en morgen wordt het ietsje pietje.
7: Ja, morgen wordt er net gaat dat 1 of 1,5 graad gaat er af in de middag. Dan hebben we een maximum van ongeveer 31 in de kop van Drenthe en 32 in het zuiden van de provincie. En dat komt omdat de wind nog één dag even naar het noordoosten gaat. Nou, daar ligt de Duitse bocht. Dat scheelt natuurlijk net een graad in de aanvoer van de temperatuur. Vooral in de kop van Drenthe vernemen we dat een beetje. Maar het is morgen net zo zonnig als vandaag. Een veegje hoge wolken voor de sier en dat is alles. Dus nog steeds echt hoog zomers. Maar dan komen de twee hele hete dagen. Die zitten al dagenlang in de modellen en nog steeds is het eigenlijk onveranderd. Vrijdag en zaterdag wordt het een graad of 34 tot 35 in Drenthe. En ik sluit niet uit dat het zuiden van Drenthe in de dorpen en steden door de 35 graden heen komt. Dat is nog geen weerrecord. Het record van 2019 staat op ruim 38 graden voor sommige delen van Drenthe.
5: 38, ja.
7: Ja, dat is echt gekke werk. Ja. Maar dat lijkt op dit moment nog niet te worden aangevallen. Tenminste bij ons in Drenthe niet. Het zuiden van het land zou misschien wel een aanval kunnen doen op zulke temperaturen. Maar vooralsnog gewoon echt heel heet dus. 35, misschien bijna 36 graden in dorpen en steden. Met vooral vooral op vrijdag veel zon. En op zaterdag dan zou het ietsje bewolkter kunnen worden. We zien ook dat langzamerhand de aangevoerde lucht wat meer onstabiliteitstekenen begint te vertonen. Maar een warmte-onweersbui heb ik nou nog niet in de verwachting staan. Dus het blijft de hele week hoogzomers of tropisch, met best hoge temperaturen op vrijdag en zaterdag.
5: Oké, en na zaterdag is het dan voorbij?
7: Nou nee, het zakt wel een stukje omlaag. Dat wil zeggen, de pluim die maakt echt een duikeling. Maar omdat we van zo hoog komen, blijft het nog steeds warm weer. Op zondag heb ik een graad of 30 tot 31 erin staan. En op maandag nog 27. En dat doen we allebei de dagen nog met een mix van zon en bewolking. Nou, 27 graden met een mix van zon en bewolking is nog steeds op en top zomers. Dus eigenlijk gebeurt er niet veel.
5: Nee, dus de hittegolf is een feit dan?
7: De hittegolf die gaan we zaterdag binnenhalen in Drenthe. Dan hebben we hem 5 dagen gehad, waarvan 3 dagen boven de 30 graden. Vandaag wordt de eerste en dan begint het mooi op te tellen. En dan is hij op zak.
5: Oké, ik zou zeggen geniet ervan.
7: Hetzelfde.
5: Oké, hoi.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Stella Lefty was dat en het heette Boston. Het is 16 minuten voor 9 geworden. Ja, de festivalzomer begint al goed voor zangeres Isabel Usher uit Assen. Afgelopen weekend mocht ze last minute het podium op van Pinkpop en morgen treedt ze ook op tijdens het TT-festival. Isabel, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Al een beetje bijgekomen van Pinkpop?
1: Ja, ik ben er weer. Ja, ik ben bijgekomen.
0: Ja, het moet wel heel bijzonder zijn om daar ook te mogen staan.
1: Ja, echt heel vet.
0: Ja, want het was ook echt last minute ook, hè?
1: Ja, het was super last minute. Ik zat op het terras en toen werd ik opeens gebeld door mijn management. En toen zei hij van, wil je morgen op Pinkpop staan? Want er is iemand uitgevallen. En natuurlijk wil je dat dan op zo'n moment.
0: En ben je er dan meteen klaar voor? Of moet je dan nog allemaal dingen gaan voorbereiden?
1: Nou, toevallig had ik de dag erna, op de zondag, had ik ook een show. Dat was een voorprogramma en daar kon ik precies dezelfde show doen. Dus eigenlijk was het gewoon een kwestie van dezelfde show, maar dan ook nog een dag eerder doen. Dus eigenlijk was ik wel een soort van voorbereid, dus het kwam heel goed uit.
0: Het was een mooie generale repetitie.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik zei ook nog tegen mijn band en zo van, dit is eigenlijk ook de perfecte generale voor TT.
0: Ja, want het was natuurlijk ook bloedheet, hè, op Pinkpop.
1: Ja, het was heel warm. Ja. Klopt.
0: En morgen ga je optreden tijdens het TT-festival in je eigen stad, Assen. Ja, dan wordt het weer bloedheet, hè?
1: Het wordt echt heet. Ik was net eventjes inderdaad de weer-app aan het bekijken. Het 37 graden of zo zag ik.
0: Ja, neem je dan nog extra voorbereidingen ook?
1: Nee, ik denk gewoon goed drinken, goed hydrateren en niet al te warm kleden. En ik denk dat het enige is wat ik kan doen.
0: Hoe is het om op te treden in je eigen stad?
1: Heel bijzonder. Het is ook de allereerste keer dat ik optreed in Assen. Ja. Dus het is wel gek dat er dan eerst allemaal andere festivals zijn geweest. En dat nu TT voelt toch een beetje als een soort full circle moment of zo. Mm-hmm. En ik vind het ook wel spannend hoor. Want het is dan nu opeens voor al mijn eigen mensen en allemaal mensen van vroeger. Dus ik vind het ook wel weer bijna spannender dan Pinkpop eigenlijk.
0: Ja, het is spannender om voor mensen op te treden die je kent dan mensen die je niet kent.
1: Ja, dat hoor je ook mensen vaak zeggen, maar dat is ook echt wel waar, merk ik.
0: Ja, maar ook wel opmerkelijk, hè, dat je dan nooit in Assen hebt gestaan eerder.
1: Wat zei je? Sorry.
0: Wel opmerkelijk dat je niet eerder in Assen hebt gestaan.
1: Ja, maar ook wel weer, ik vind het ook wel weer tof hoor dat het nu gebeurt. Omdat ik nu ook echt het gevoel heb dat ik de juiste show ervoor heb en de juiste liedjes. Dus dat, ik vind het eigenlijk alleen maar tof dat het op dit moment is.
0: Nou, Pinkpop, TT-festival, nog andere plannen deze zomer?
1: Nee, ik denk voor deze zomer, we zijn vooral mijn nieuwe album aan het afmaken. Dus we hadden sowieso niet echt gemunt op veel shows deze zomer. Dus alles wat er nu bij komt, is alleen maar mooi meegenomen. Het is alleen maar heel tof. Dus volgende zomer, als het goed is met een nieuw album, dan moeten we echt gaan rocken.
0: Oké, dus volgende zomer pas komt er nieuwe muziek?
1: Eind dit jaar komt al nieuwe muziek. En dan zeg maar, kan ik er volgende zomer mee gaan optreden.
0: Oké, Isabel, nou veel succes morgen in je eigen stad.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Oké, en mocht je Isabel als je dus live willen zien, morgen dus tijdens het TT-festival in Assen. Dit is Ik Kom Weer Thuis. Ik kom

0: Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, de tijd gaat snel. Het is alweer bijna 9 uur. Ik ga je nog even vertellen wat je vanmorgen allemaal hoort in deze uitzending. Geen treinen en bussen vanmorgen in Drenthe. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer bleef de perrons leeg tot ongeveer 8 uur vanmorgen. En we hoorden FNV-bestuurder Edwin Kuiper dat de vakbonden het niet eens zijn met de bezuinigingen op de sociale zekerheid. En hij waarschuwde: als het kabinet niets doet met deze waarschuwing, dan kunnen we in het najaar nog veel meer stakingen verwachten. Nou, inmiddels is de dienstregeling van bussen en treinen weer op gang gekomen, maar er rijden vandaag ook minder treinen vanwege de warmte. Jongeren in Drenthe en Groningen zien nepnieuws als een vast onderdeel van een online wereld. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Drenthe en Groningen jeugdpanel. Onder 661 jongeren tussen de 12 en 18... wel zeggen de jongeren nepnieuws te herkennen. En tienduizenden mensen, ja, die gaan de komende nacht op stap in Assen, hè, vanwege het IT-festival. Een grote uitdaging voor de organisatie. Hoe hou je het voor iedereen gezellig en ook veilig? Nou, de gemeente Assen is daarom een campagne gestart. Ben je oké? En daarmee wil ze straatintimidatie tegengaan. En je hoort net, zangeres Isabel Usher die beleeft mooie weken. Afgelopen weekend mocht ze onverwachts optreden op Pinkpop. En morgenavond geeft ze een optreden op het IT-festival. En dat is een thuiswedstrijd voor haar, want ze groeide op hier in Assen. Zometeen om 9 uur op Radio Drenthe, Koffie en Keuvelen. Thomas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat kunnen we verwachten zo?
2: Ja, het is woensdag, dus ik ga terug de tijd in met het Drenthe Archief. En hoe kan het dan ook anders dan over de TT gaan natuurlijk. En ja, dit keer gaan we het hebben over de festiviteiten rondom de race. Want ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk het TT-festival waar je het net over had. Met de kermis, de night ride en talloze podia en activiteiten voor jong en oud. Maar ja, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Dat is een beetje de vraag.
3: Rellen.
2: Ja, dat.
3: Is dat zo? Ja,
2: ja, ja, rellen. Oh, heel veel rellen. Okay. En ja, daarvoor zijn die festiviteiten een beetje in het leven geroepen om ja, de mensen een beetje te vermaken, zeg maar. Ja. Maar hoe dat allemaal ging, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, nou, ik zag vanochtend al de eerste mensen op de camping staan.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus het is begonnen.
2: Het is echt begonnen, ja.
0: Lekker warm in zo'n tentje, zo denk ik.
2: Airco erin.
0: Airco erin. Oh, jij hebt het niet tegenwoordig voor de tent ook? Oké. Okay. David, dankjewel.
2: Yo.
0: Tot 9 uur zijn hier de Four Tops. Loco en El Capulco. Veel plezier zometeen met Thomas. Ik wens je een fijne dag en tot morgenochtend 7 uur.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
5: Man, man, man, ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze! Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
9: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
8: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staken.

0: Neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
1: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
0: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Thomas Eggens.

0: Toontje Lager en Stiekem Gedanst.
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Mooi dat je er weer bij bent. De week is doormidden en het is weer tijd voor een nieuwe Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Wim die geniet nog lekker van zijn vakantie. Thomas hier op zijn plek. En ook volgende week zit ik hier op zijn plek. Koffie en Keuvelen. Maar we duiken de komende week gewoon weer zoals vanouds. Gewoon lekker het eerste uur in het Nederpop uurtje. Met speciale aandacht deze week voor Mooi Wark. Ook dit jaar zijn ze namelijk weer een van de headliners tijdens het TT-festival. In de schatkist vinden we een TT-liedje uit de jaren 70. Ja, en de nummer 1 op dit moment van de Nederlandse top 40, dat is deze. Goedemorgen.

Justin De Wild, Cheerio, nummer 1 dus op dit moment in de Nederlandse top 40. Maar hij krijgt concurrentie van Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, waarom dat een Drentse link heeft, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar het heeft iets te maken met het Titi Festival. Meer zeg ik nog niet. Zometeen hoor je die nieuwe single hier op Radio Drenthe. Tamarine komt er ook aan straks, maar eerst Kenny B en Parijs.

0: Tambourine en High Under the Moon.
1: De Drentse Douze.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het podium in de Drentse Douze terugblik is deze week volledig voor Mooi Wark. We kijken ook deze week terug op het lijstje van vorig jaar. En misschien ook wel het jaar daarvoor. In sommige gevallen, in dit geval niet. Want het liedje wat ik straks voor je ga draaien is alleen in het lijstje van vorig jaar terug te vinden. Voorgaande jaren niet in de lijst. Want ook dit jaar staan ze op het hoofdpodium aan de kop van de vaart. Ik heb het over Mooi Wark. Vorig jaar verliep het optreden net even iets anders dan gepland. Gitarist Arnold viel van het podium en brak zijn pols. Maar hij is weer helemaal hersteld. En op volle kracht is de band dus weer helemaal terug op het podium. Ja, en misschien zou Arnold wel zeggen, als hij erop terugkijkt, het kun minder. En dat is de notering van vorig jaar 666. Mooi Wark en het kun minder.

Afgelopen mei gaf zij haar 20-jarig jubileumconcert. En dit was een opmaat daarvoor. Een nieuwe single aan Miss Montreal. En Schuilen. Zometeen hoor je een vervlogen Titi-liedje uit de jaren 70. En praat ik je bij over het laatste nieuws uit onze regio. De hoofdpunten uit dat Drentse nieuws ga je zometeen horen. Naar Frank.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De inspectie voor gezondheidszorg en jeugd heeft bij woonlocaties van Uzorg Noord uit Assen heel wat misstanden gevonden. De inspectie stuit op schimmel, vervuiling en een afgesloten vluchtroute. Lege stations vanochtend in Drenthe. Even kijken, door landelijke OV-staking reden er geen bussen en treinen. Inmiddels is de dienstregeling wel weer opgestart. De gemeente Westerveld ziet er straks een stuk mooier uit dankzij kinderburgemeester Femke. Haar idee om prullenbakken te beschilderen kon op unanieme steun rekenen van de gemeenteraad. Nou, dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Gaan we nog eens even kijken wat het weer gaat doen. En dat horen we van Hans Dienhuis.
6: De temperatuur gaat deze morgen rap omhoog en aan het einde van de ochtend zitten we al boven in de twintigers. De zon heeft bijna het rijk alleen, er zijn alleen wat plukken hoge bewolking. Er is een licht briesje en deze keer waait hij uit het zuiden. Nou, dan wordt het vandaag aanmerkelijk warmer dan gisteren. Vanmiddag halen we wel 32 graden.
5: Dankjewel, Hans.
7: Koffie en...
5: Dat gaat niet helemaal goed.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

0: Sir Pretty.
1: Oh ja, heerlijk! De zomer kan beginnen.
2: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
1: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
2: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
1: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
2: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
2: Altijd in de buurt.

0: De schatkist van Nederland.
1: Ja, we gaan terug de tijd in. Terug naar muziek uit vervlogen tijden. Van die liedjes waar je denkt van, oh ja, die hadden we ook nog. We gaan terug naar eind 1968, want dan verandert de uit Eelde afkomstige groep Headhunters de bandnaam in de Chaparrals. De muziek die blijft aanvankelijk hetzelfde, namelijk rustige top 40 muziek. Het is voor een belangrijk deel een commerciële band. Veel Groninger muzici die spelen in de Chaparrals. Ja, de groep die geniet goede bekendheid in Noord-Nederland vooral. En gedurende haar bestaan in vrijwel elke dancing hebben ze daar wel gestaan. In 1972 verandert de band dan vervolgens weer de naam in de Chaps. En de Chaps die bestaat in ieder geval nog tot 84. En daarna vernemen we helemaal niks meer van de band. Ja, deze parel speciaal over de TT komt uit de jaren 70. De Chaps en op de TT.

Ilse de Lange en So Incredible. Ja, ik heb nieuwe muziek voor je. En ja, misschien gaat dit wel de grote zomerhit van 2026 worden. Ja, wie zal het zeggen? Op dit moment heeft Justin de Wild's Cheerio die beste papieren. Want die staat op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Maar die plaat die krijgt concurrentie van Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, en waar kennen we Rutger ook weer van? Ja, van het programma Ik Geloof in Mij. In de serie worden een aantal relatief onbekende volkszangers gevolgd die nooit zijn doorgebroken. Met de verwachting dat dit ja, misschien ook nooit meer gaat gebeuren. Ja, en een aantal van die personen, ja, dat zijn toch ja, opvallende persoonlijkheden, laten we het zo zeggen. Met een René Leblanc. En daar hoort deze Rutger ook wel bij. Die er toch echt in zijn gaan geloven. En met resultaat, want Rutger die heeft toch al redelijk nu een aardige carrière. Hij staat ook op de vrijdagavond op het T-Festival bij de locatie De Brink. Ja, en daar gaat hij deze nieuwe single ongetwijfeld ter gehore brengen. Zwoele Zomernachten. Misschien wel de zomerhit van 2026. Wie gaat het zeggen? Ja, dat mag jij zeggen natuurlijk. Je hoort hem nu voor het eerst hier op Radio Drenthe. Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten.

Cookie and Sue, Swinging on a Star hier in Koffie en Keuvelen. Op deze woensdagochtend op Radio Drenthe. Zometeen na de klok van 10 uur is onze Ellie op Jack. En ja, hoe kan het ook anders? Ze is op een TT-camping, een minicamping, het Heikerveld. Ja, die minicamping die stroomt zo langzamerhand wel lekker vol. Want ja, dat gebeurt vaak op de woensdag. De woensdag komen de eerste mensen wel een beetje aan op die camping. Eens even kijken hoe de sfeer daar op dit moment een beetje is. Ook heel veel fijne muziek gaat er voor je aankomen. Wat dacht je van de Police? En ook Paul McCartney komt er straks voor je aan. Maar dit is eerst Guus Meeuwis.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden.

0: 30 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Thomas Eggens.

fles stopt en de volgende ochtend wordt hij wakker en vindt hij nog meer flessen gestrand op zijn eiland. Ja, daarmee realiseert hij dat hij niet alleen is. Een metafoor voor eenzaamheid. Je bent nooit alleen. The Police en Message in a Bottle hier op Radio Drenthe. Waar je zometeen ook de Dire Straits gaat horen. En Nick en Simon komen er ook aan. Maar eerst Paul McCartney en Ringo Starr samen. En...

betere tijden, kunnen we bijna zeggen. Nick en Simon, de dag dat alles beter is. En dit is Little Eva, de Locomotion op Radio Drenthe.

0: De Locomotion hier op Radio Drenthe. Ja, waar wij in ieder geval nog de komende jaren kunnen gaan genieten van de MotoGP. Jij moet ze in Zandvoort op zoek naar een nieuwe hobby, David van der Spoel.
1: Ja.
0: Ja, nou. Want daar ben je een beetje Formule 1 volger of kijker of gewoon een beetje mondjesmaat?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik dit seizoen er nog vrij weinig van heb gezien.
0: Ja, ik moet zeggen, ja, ik maakte altijd een podcast over de Formule 1. En daar zijn we begin dit jaar mee gestopt, begin dit seizoen. En ik moet zeggen dat ik sindsdien ook geen wedstrijd meer gezien heb. Ja, weet niet. Ja, door al die aanpassingen en zo, de nieuwe motorenregeling en zo. Ja, ik vind het minder leuk. Ik kijk wel altijd de samenvattingen, maar die hele race is... nee, daar ga ik niet meer voor zitten eigenlijk.
1: Nee.
0: Met de MotoGP wel of ook niet?
1: Nou, dit weekend.
0: Ja, dit weekend wel, ja. Dit weekend wel.
1: Ja, maar ja. Het is niet zo dat ik elke zondag voor de kluisgebuizen zit om dat te kijken. Ik vind het wel leuk als ik het toevallig tegenkom, dan blijf ik altijd wel even hangen.
0: Maar... Ja, dan blijf je wel hangen.
1: Ja, nee, het is het, ja. Ja, je hebt zoveel hobby's op een gegeven moment. Je kunt alles bij volgen.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Nou ja, na dit jaar verdwijnt in ieder geval van het circuit van Zandvoort de Formule 1 van de kalender. Maar vanaf volgend jaar komt er ook een andere race voor terug. De elektrische raceklasse Formule E komt dan naar Zandvoort. Directeur van het circuit Robert Overdijk van Overdijk zegt dat we het niet moeten zien als een vervanging van de Formule 1.
2: Het evenement Formule 1 wat we neer hebben gezet kent zijn weerga niet. Is ook niet te vergelijken met Formule I, wat best wel een deel toekomst van de autosport is, maar wat door ons denk ik veel meer als een platform voor innovatie, mobiliteit, energie, transitie wordt neergezet samen met een sportevenement, maar wel in die combinatie. En het gaat natuurlijk niet de grootte geven die we de afgelopen jaren en dit jaar voor het laatst met Formule 1 hebben gehad.
0: Ja, zijn er dan aanpassingen nodig aan het circuit en nu er dan elektrische auto's gaan rijden, is dan de vraag.
2: De kans is natuurlijk dat we op een iets korter circuit gaan rijden. Kan ook zijn dat we wat tijdelijke aanpassingen doen aan het circuit, maar dat is geen permanente aanpassing van het circuit, dat kan met tijdelijke oplossingen. Kijk, die batterijen die moeten wel blijven regenereren, dus we zullen ergens wellicht een extra chicane of een busstop, zoals dat mooi heet, zullen we wellicht toe moeten voegen. Ja, het moet ook nog blijken hoe dat die auto zich echt gaat houden op circuits. Maar met flexibele oplossingen komen we een heel eind.
0: Ja, ik denk dat de handen daar niet van op elkaar gaan, denk ik, van die elektrische auto's.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, het is toch anders.
1: Je wilt toch lawaai horen en stank ruiken, ja, toch? Dat hoort er een beetje bij. Horen.
0: Ja, ja, weet je, als ik weer op de tribune zit, aanstaande zondag hier in Assen op het circuit. Ja, dan wil ik gewoon die oordoppen heel diep in mijn oren doen, omdat het lawaai gewoon te hard is eigenlijk. Ja, dat wil je horen, toch?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ze proberen daar natuurlijk ook maar wat hè, in Zandvoort. En het draait helaas enkel en alleen om de knaken in die Formule 1-wereld. Terug naar de muziek van Sailor.

La Cumbia hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen alweer tijd is voor het laatste nieuws uit onze regio. David, praat je weer helemaal bij. Tot die tijd, Smokey Robinson en The Miracles en Tears of a Clown op Radio.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is exact 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit de regio. David van der Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft heel wat aan te merken op de woonsituatie van cliënten van het asserzorgbedrijf YouZorg Noord. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de inspectie ingrijpt bij dat zorgbedrijf. De inspectie trof onder andere een afgesloten vluchtroute, schimmel en vervuiling aan. In het rapport laat YouZorg Noord weten te werken aan het verbeteren van de woonsituatie, maar ook dat dat tijd kost. De provincie Drenthe heeft nauwelijks mogelijkheden om de wolf af te schieten en zet daarom vooral in op preventieve maatregelen. Dat blijkt uit de nieuwe wolvenaanpak van de provincie. Het provinciebestuur wil het liefst helemaal geen wolf in Drenthe, maar dat is lastig aangezien het om een beschermde diersoort gaat. Daarom neemt de provincie vooral maatregelen om vee te beschermen, maar ook om mensen beter te informeren over wat te doen als je een wolf tegenkomt. En kinderburgemeester Femke van de gemeente Westerveld heeft gisteren eigenhandig een plan door de gemeenteraad geloodst. De 11-jarige kwam met een plan om de gemeente op te fleuren door prullenbakken te beschilderen. Met hulp van een kunstenaar en kinderen in de gemeente moeten de prullenbakken een opknapbeurt krijgen. Volgens Femke ziet het er leuker uit en gooien mensen daarom eerder afval in de bak. Wanneer de prullenbakken worden beschilderd is nog niet duidelijk. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Hans in huis.
6: De temperatuur gaat deze morgen rap omhoog en aan het einde van de ochtend zitten we al boven in de twintigers. De zon heeft bijna het rijk alleen, er zijn alleen wat plukken hoge bewolking. Er is een licht briesje en deze keer waait die uit het zuiden. Nou, dan wordt het vandaag aanmerkelijk warmer dan gisteren. Vanmiddag halen we wel 32 graden.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: Donna Summer en de State of Independence hier op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, de woensdag en ook de donderdag is eigenlijk al een beetje de dag. Maar vooral de woensdag dat die campings een beetje volstromen met alle gasten. Die onder andere naar de TT toe willen, die TT campings. En op zo'n TT camping is onze Ellie nu aanbeland. Ellie, hoe is de sfeer daar?
3: Rustig vooral, ja. Want eigenlijk binnen hier nog maar een paar mensen die naar hier komen als TT camping. De grootste host komt vanavond. Harry, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Henny, ook goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
3: Ben je er helemaal klaar voor?
5: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, echt. En het is vooral heel veel gezelligheid.
3: Daar kun je wel naar uitkijken, nee.
5: Echt wel. Ja, ja, ja, echt. Het moet een beetje gemoedelijk gaan. En de mensen die hier komen, die naar de TT gaan, die komt ook voor de rust. En die wil s'nachts slapen, laat ik zomaar hem zeggen.
3: Ja, de gasten die jullie kriegen, dat zijn niet de gasten die op de TT-campus in Assen en in Smilde en Lichon en Witten en zo gaat staan.
4: Nee, die komt voor de rust en die wil wel de TT met maken, maar als de TT best bent. En ze komt hier terug, want ze gewoon rust en ze wil lekker kunnen slapen. Kijk, barbecue en dat staat er wel aan.
3: Ja, kieken, zelf kieken wanneer je de drukte opzoekt.
4: Ja, dat doen ze zelf, ja. Dan. Ja.
3: Hoeveel verwacht je nou hier vanavond, Henny? De komende dagen.
5: Ja, de komende dagen. Ja, alles komt vol. En soms wel een beetje dubbele plekken, maar ja, dat mag dan met de TT. En we hebben 15 plekken, maar... Nou, als ik ruggen weg hem kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, er komt nog een stuk of 10.
3: Ja, ja. Precies, dus het staat echt stampie vol.
5: Ja, het staat echt stampie vol, ja.
3: En wanneer gaan ze dan weer weg?
5: De meesten gaan maandag weer weg. Maar sommigen ook zondag al. En ja, sommigen moeten ook gewoon werken maandag.
3: Hè? Toch wel, hè?
5: Ja, ja, ja, dat hoort erbij.
3: Het leven giet gewoon door, ondanks de TT. Hoe lang doen jullie dit al als TT-camping?
4: Ja, ik denk dat een TT-camping ongeveer 15 jaar draait met gasten van de TT die ook naar de TT toe gaan. Toen ik zelf stap ben met kieken naar de TT, toen ben ik hier met een camping begonnen. En dat was
3: toen dacht je, ik wil toch nog wat sfeer van de TT metnemen.
4: Ja, zeker. Ja. Dat was een heel mooie dag gewoon. Ja. En ik met die gasten praten en praten over te leren over gelaten, over streuren en snidders. Ja, en dan begon ze allemaal te kwijlen, zo waren.
3: Ja, dat waren nog eens tien, hè?
4: Ja, geweldige tien waren dat, maar heerlijk.
3: Ja, en de mensen die vanaf hier naar de TT gaat, gaat meestal op de fiets, denk ik, hè?
5: Ja, meestal op de fiets, ja. Ja. We hebben voor volgend jaar ook al een boeking en die de mensen ook uit buitenland komen. En die vragen dan ook of ze hier een bicycle kunnen huren. Ja, ja, dat is, zover hebben we dat nog niet, maar ja, we gaan zoeken of dat mogelijk is, dus... Maar ja, zo giet dat. Dan heb je al ver van de veur en krijg je een aanmelding.
3: En hoe ver is het vanaf hier fietsen naar het circuit?
5: Nou, wat denk je, Harry? 1,5 km?
4: We fietsen ongeveer 1,5 à 6 km. 20 minuten, 25 minuten, dan mensen aan de baan als ze deur trappen.
3: Ja, maar dat is erg veel prima, toch?
4: Ze gaan met backup sturen, dacht ik.
3: Ze hebben er zin aan.
4: Ja, dat moet wel opbreken. Ja, ja, ja.
3: Volgens mij hebben jullie er ook heel veel zin aan.
5: Ja, we hebben er heel veel zin in. Ja, ja, ja. Ja, we vinden ook altijd dat alles gemoedelijk moet gaan. En net wat Harry zegt, we willen graag een praatje maken. Harry is hier geboren en getogen. En in de loop der jaren is hier heel wat veranderd natuurlijk. En vandaar dat je nou zo de camping hebt, omdat je die ruimte hebt. En dan vinden we het heel mooi dat we dan ook voor de TT nog wat kunnen betekenen. Nou, we er niet zelf meer in gaan. Dus vind ik heel leuk, ja.
3: Mini-camping het Hiekeveld. Je kunt er niet meer terecht, hè, met de TT?
4: Nee, dat lukt niet. Ik moest aan een knol neerzetten, dan lukt dat niet.
3: Hebben jullie nog extra maatregelen met betrekking tot de warmte? Want ja, je braadt die tent uit natuurlijk.
4: Ja, gewoon ventilators neerzetten en dan moesten we maar redden.
3: Open vuur, mag dat nog?
4: Liefst niet, maar ja, kun je op de vingers steken door de brand, dat is te gevaarlijk wordt. Ja. Ja, soms moet je het een keer zo doen, weet je niet.
3: En je hebt knol dichtbij?
4: Heel dichtbij. Laat ze toch maar naar verder gaan.
3: Ook als ze vervelend worden, hè?
5: Als dat gebeurt, dan staat er wel water bij. Maar als ze kunt in de paardenbak, kunnen ze ook doen. Dat is wat vertrouwder, zeg maar. Dus,
3: klopt.
5: Ja, het water is hier dichtbij. Ze kunnen zo'n duik nemen.
3: Is dat vertrouwd? Kunt erin?
5: Ja, ik zeg, haal je schoenen aan en mond dicht. En dan had hij het gewoon onder de douche springen.
3: Ja, dat liet mij ook wel verstaan.
5: Ja, dat is gewoon, ja. Zo'n stijger die, daar kun je ook zitten vissen. En dan doe ik hem, ik ga ze doen dat ook. Dus ja, je kunt ook vandaar kun je het water in duwen. Dus, maar ook wel van de brug natuurlijk. Ja, dat gebeurt ook wel. Maar ja.
3: Goed. Ja. Voor elk wat wils hier dus. Maar helaas, geen plek meer te vinden voor degene die hier nog kamperen wilt. Maar nou ja. Dan moet je maar in Assen en omgeving kijken. Hier is het vol.
0: En hier is minicamping het Hijkerveld in Heiken. Ellie, dankjewel.

The Three Degrees en A Year of Decision. Zometeen na de klok van 11 uur gaan we terug de tijd in. En dat doen we zoals elke woensdag met het Drentse Archief. Ja, en hoe kan het ook anders? Ja, het gaat natuurlijk over de TT. Vandaag gaan we het hebben over de festiviteiten rondom de race. En zeg maar ja, in de dagen ervoor. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk dat festival met de kermis, de night ride, talloze podia en activiteiten voor jong en oud. Maar hoe ging dat vroeger eigenlijk?

0: Sweet Dreams, de Eurythmics op Radio Drenthe. Daarvoor ook nog Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Nu bij Markt Kaufmeppen. Een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. Het OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol.

0: wasseretten een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Thomas Eggens.

Dolly Parton is haar belangrijke inspiratiebron. En dat kun je wel horen, zeg. Het is een beetje een mix tussen country, folk en pop. En ze komt uit IJsselstein. Een zangeres Melanie Ryan hier op Radio Drenthe. Bless your heart for a breaking mine. Zometeen muziek vanuit eigen regio met Arjan Platt en ook Marianne Rosenberg is voor je onderweg. Maar eerst Stevie.

en Ich bin wie du. Daarvoor ook nog muziek uit de eigen regio met Arjan Plot en Poems. Hou ons website in de gaten, zou ik zeggen. rtvdrenthe.nl en ook de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Daar kun je onder andere onze blog, onze live blog lezen over de hitte, de warmte van vandaag en ook de komende dagen. Vrijdag lijkt de warmste dag te worden deze week met maxima van 36 graden. En ook vandaag wordt het flink warm. 32 graden kan het vanmiddag worden. Ja, en we lopen nu al tegen die 30 graden. En lunchtijd moet nog komen. Nou, hier in Assen weten ze de verkoeling al snel te vinden. Deze ochtend stroomt het strandje bij het Baggerluizenplas al flink vol. En het zal waarschijnlijk alleen nog maar meer worden vandaag. En ook bij andere zwemplassen belooft het lekker druk te worden vanmiddag. Ja, op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Kijk dan even op onze website rtvdrenthe.nl en de RTV Drenthe app.

James Blunt en 1973. En van dat jaar is het de hoogste tijd om terug te gaan naar het heden. Tenminste, dat gaan we zo meteen doen. Het is alweer bijna 11:30. Dat betekent dat David van der Spoel weer helemaal klaar is om je bij te praten over het laatste nieuws uit onze regio. Het nalezen van al dat nieuws.

0: Kattenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Half 12, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op het dak van basisschool De Brug in Klazinaveen is vanochtend korte tijd brand geweest. Alle leerlingen zijn uit de school begeleid en tijdelijk ondergebracht bij een brandweerkazerne in de buurt. De brandweer rukte groots uit, maar uiteindelijk bleek de brand mee te vallen. Het is niet duidelijk of de leerlingen vandaag nog weer les krijgen. De inspectie voor gezondheidszorg en jeugd heeft heel wat aan te merken op de woonsituatie van de cliënten van het Asser-zorgbedrijf Uzorg Noord. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de inspectie ingrijpt bij dat zorgbedrijf. De inspectie trof onder andere een afgesloten vluchtroute, schimmel en vervuiling aan. In het rapport laat Uzorg Noord weten te werken aan verbeteringen van de woonsituatie, maar ook dat dat tijd kost. En voetballer Tigo Land uit Pijzen speelt ook komend seizoen bij FC Groningen. De 20-jarige middenvelder wordt nog een seizoen gehuurd van landskampioen PSV. In Eindhoven heeft Land weinig zicht op speelminuten, dus mag hij ervaring opdoen in de Euroborg. Afgelopen seizoen speelde Land al 29 wedstrijden voor Groningen. Daarin wist hij 3 keer te scoren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: David, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen. Hans Nienhuis, praat je bij.
4: De temperatuur gaat deze morgen rap omhoog en aan het einde van de ochtend zitten we al boven in de twintigers. De zon heeft bijna het rijk alleen, er zijn alleen wat plukken hoge bewolking. Er is een licht briesje en deze keer waait hij uit het zuiden. Daarom wordt het vandaag aanmerkelijk warmer dan gisteren. Vanmiddag halen we wel 32 graden.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij

0: mayonaise en bestel maar, daarover gesproken.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: het Rens Archief. Ellen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Thomas.
0: Ja, bestel maar. Dat gaan we natuurlijk weer de komende dagen doen, hè, op het TT-festival.
3: Zeker. En het wordt dorstig weer. Dus ik denk dat het bier misschien wel, maar ik hoop toch ook wel het water rijkelijk zal vloeien de komende dagen.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, we hebben het eigenlijk elk jaar in deze rubriek wel over de TT in deze week. Maar we hebben het circuit al een keer behandeld. We hebben de campings al een keer behandeld.
0: De rellen.
3: Al een keer over de TT-rellen gehad. Inderdaad, hoe zijn die nou ontstaan? En daar hangt natuurlijk het hele feestgedruis omheen. Dus ik wou het vandaag inderdaad met je hebben over, nou, hoe is dat feest in die stad eigenlijk ontstaan? Naast het hele gebeuren op het circuit. En als we teruggaan naar 1925, de eerste TT, toen was er eigenlijk nog helemaal niet zoveel vertier en plezier. Dat was vooral bij de race zelf te vinden. En toen bestond het feest uit een optreden de gehele dag van het Rolder Muziekkorps Euterpe. Die waren de hele dag actief. Toen was het gelukkig maar een graad of 17 en de hele dag bewolkt. Dus ik denk dat het muziekkorps het iets beter vol had kunnen houden dan als ze dat dit jaar hadden gedaan.
0: Ja, dat denk ik.
3: Maar goed, het was ook in Rolde. De start was toen in Rolde. En die muziek die hoorde er gewoon bij. En 's avonds werd er dan een besloten maaltijd in het Parkhotel in Assen georganiseerd. En daar werd de officiële uitslag bekendgemaakt. En de prijzen werden uitgereikt. En tot zover eerste feestelijke TT. Dat stelde eigenlijk vrij weinig voor. Maar in de jaren daarna, toen de start en finish allebei naar Assen waren verhuisd, toen veranderde er wel iets. Er was meer muziek en buffet op het terrein. Zoals heel wat advertenties uit die tijd vermelden. Maar al snel maakte de TT naam en werd het bekender in brede uithoeken van het land. En ondernemers die zagen al gauw de kans om een graantje mee te pikken. Want er is een advertentie uit de krant. 1933, een banketbakker uit Amersfoort die biedt een lunchpakket aan. Aangezien de bezoekers van de TT waarschijnlijk qua uithoudingsvermogen net zo zwaar op de proef zullen worden gesteld als de rijders.
0: Oké. Okay.
3: Nou, dan denk je, dit wordt wat, hè?
0: Ja.
3: Nou, waar bestond dat lunchpakket dan uit? Nou, dan werd gezegd, wat zou u denken van huzarensalade, twee kroketten, pikante eieren, sardines, fruit, toast en kaassoezen? En dan denk je, hoe neem je dat dan mee? Nou, de hele mikmak werd in blik verpakt en kostte slechts 1 gulden.
0: Oké, nou, dat is wel een goedkope lunch.
3: Goedkope lunch, alles lekker ingeblikt en dan mee naar het circuit. En voor die 1 gulden was er ook nog speciaal voor motorclubs en verenigingen. Die kregen zelfs nog een gereduceerd tarief. Dus daar bleef helemaal niks meer van over.
0: Nee.
3: En dat was natuurlijk wel slim bedacht van die ondernemer. Er was een klein addertje onder het gras. Via een zogenaamde postwissel moest je vooraf betalen.
0: Mm-hmm.
3: En dat TT-pakket, dat was eigenlijk alleen voor mensen die echt van overver kwamen, want die moest je op de dag van de races nog ophalen in hetzelfde Amersfoort.
0: In Amersfoort? Dus
3: in Amersfoort.
0: Daar hebben die mensen hier in Drenthe toch helemaal niks aan dan?
3: Nee, dat klopt. Maar het gaf wel aan dat al in 1933 die TT zo bekend was, dat er dus echt mensen van heinde en verre naar Assen kwamen om die races te bekijken. En dat blijkt ook wel dat ze bijvoorbeeld in het Rotterdams Nieuwsblad adverteerden met dat je naar Assen kon, naar de TT-race, per luxe wagen. 5,50 gulden voor een retourtje Rotterdam naar Assen.
0: Geen geld.
3: Geen geld. En zulke reizen die werden eigenlijk in heel Nederland georganiseerd. Dus je kunt je voorstellen, al in de jaren 30 komen mensen uit heel Nederland naar Assen toe voor die races. En zo ontstond er reuring in de stad. Er kwamen zoveel mensen naar Assen dat lang niet iedereen een slaapplek kon vinden. Dus bleven gewoon veel mensen wakker in de nacht voor de TT. En dan gingen ze door de stad struinen. En dan komt al snel de eerste feestnacht echt op gang, 1934. De TT werd voor de 10e keer verreden. Assen versierd met vlaggetjes, speciale verlichting. Cafés waren de hele nacht open en hadden ook live muziek. Er werd zelfs melding gedaan. Zelfs de fontein in de Hertenkamp spookt de hele nacht. Nou, dat was al uniek in die tijd. Het was echt Eén groot feest. En in de jaren die volgen, dan breidt dat feest zich steeds sneller uit. Het Concerthuis bijvoorbeeld, dat is de voorloper van de Nieuwe Kolk. Die zat daar op dezelfde plek aan de kop van de vaart. Die bood zelfs op vrijdag, zaterdag en zondag een soirée dansante. Dus een dansavond aan. Huh? Als vertier voor die TT.
0: Okay.
3: En toen dachten ze in Assen van, daar moeten we toch iets mee. Toen hebben ze de meikermis. Oorspronkelijk was er altijd kermis in mei in Assen. Die hebben ze verplaatst naar die TT-week. En zo ontstond er gewoon heel veel meer plezier en vertier in Assen. Ja, en dan heb je nog een ander belangrijk ding wat heel veel bezoekers naar de binnenstad trok. En dat was de motorkeuring. En ik denk dat jij en ik dat allebei niet kennen meer uit de tijd dat wij in de stad kwamen voorafgaand aan de TT.
0: Ja.
3: Maar tegenwoordig wordt die motorkeuring op het circuit zelf gedaan. Met publiek eigenlijk wordt daar een beetje buiten gehouden. Maar in de jaren 50 en 60 waren die motorkeuringen gewoon midden in de stad. Eerst op de markt en later op het veemarktterrein. En dat trok heel wat publiek en gaf met name ook jonge lui de kans om handtekeningen van hun favoriete coureurs te verzamelen. En in het Drents Archief liggen ook een aantal van die gevulde handtekeningenboekjes. Heel leuk om daarheen te bladeren. Ik kan me al helemaal voorstellen jongelui langs die brugjes gaan om handtekeningen te verzamelen. En die motorkeuringen, daar hing ook echt wel wat van af. Die motoren die moesten aan allerlei veiligheidseisen voldoen. En menig coureur vreesde dan ook keurmeester Willem Breeman.
0: Oh jee.
3: Die was heel streng, maar dat deed hij wel echt voor de veiligheid van de coureurs. Maar hij kreeg in die tijd om die reden de bijnaam de Beul van Assen.
0: Nou ja, dat klinkt allemaal heel extreem.
3: Ja. Maar hij moest toezien op dat die motoren aan alle veiligheidseisen voldeden. Ja. Maar het werd door die motorkeuringen werd het zo druk. Iedereen die kwam naar Assen toe. En dan krijg je inderdaad het verhaal van de jaren 60 en 70. Dat eigenlijk meer railschoppers naar Assen kwamen dan dat er nog motorliefhebbers naar Assen kwamen. Ja, en toen ontstonden die rellen waar we het al eerder een keer over hadden.
0: Ja.
3: En was het burgemeester Grolleman die wilde meer politie inzetten. En toen zeiden ze van de organisatie, nou, volgens mij moeten we niet meer politie inzetten. Volgens mij moeten we juist meer feest gaan organiseren. Dat er wat te doen is voor de mensen in de stad. En zo is het uiteindelijk ontstaan, dat TT-festival. Het werd eerst de Nacht van Assen. De nacht van vrijdag op zaterdag.
0: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
3: Assenaren vonden dat al vrij snel te druk. Die wouden een eigen feestavond. Dat werd de Nacht van de Assenaren van donderdag op vrijdag. En ook die werd steeds drukker. Nou, en zo ontwikkelde zich dat verder. En is het nu inmiddels ruim een week feest in Assen.
0: Ja. Heerlijk, toch?
3: Ja, ik heb er wel weer zin in, Thomas. Ik weet niet hoe hoe jouw vlag erbij hangt. Maar,
0: ja, nee, dat komt steeds meer, in TT-stemming. Morgenavond is het inderdaad personeelsavond. Dan gaan we met een groot deel van het bedrijf lekker barbecue bij Johan thuis. En dan gaan we lekker de stad in. Dus, vrijdag ben ik ook wel, denk ik, in de stad te vinden. En zaterdag mag ik met een microfoon door de stad heen banjeren en een cameraman. Dus dan gaan we het feest op een hele andere manier beleven.
3: Oh, dus als mensen jou willen zien, Thomas, dan moet je zeker even naar Assen komen. Wij gaan elkaar vast tegenkomen, want met het Drents Archief zijn wij ook morgenavond in de stad te vinden. Dus
0: zeker,
3: dat komt vast en zeker helemaal goed.
0: Gaat goed komen. Gedraag je wel een beetje, hè?
3: Zeker. Uiteraard.
0: Altijd.
3: Hele fijne TT, Thomas.
0: Jij ook, Ellen. Dankjewel, hè.
3: Oké.
0: Okay.

De Two Man Sound en Disco Samba. Ja, disco, pop, folks, van alles en nog wat. Gaan we natuurlijk ontdekken tijdens dat TT-festival. Ja, het gaat vanavond natuurlijk al een beetje los. Maar donderdagavond in ieder geval zijn Ellen van het Rens Archief en ondergetekende van de stad te vinden. Ja, en stuur ook vooral je eigen plannen eens eventjes door via de app. Via 0592-3311-88. Stuur vooral ook foto's naar de redactie. Toe vinden wij alleen maar leuk van jouw belevenissen. Misschien wel naar de TT-festival en alle andere dingen. Maar ook eens iets totaal anders gaat doen. Hè? Misschien ga je vandaag wel naar het strand toe. Naar een van de prachtige plassen in onze provincie. Wie zal het zeggen? Laat in ieder geval maar even van je horen. Vinden we altijd gezellig via 0592-3311-88. Wat we ook heel erg gezellig vinden, is Anouk in de middag. Zometeen na de klok van 12 uur gaat ze weer meenemen in het laatste nieuws uit de regio. En heel veel meer leuks natuurlijk. De slingerplaat komt voorbij. Kortom, blijf plakken hier bij Radio Drenthe. Morgen ben ik er weer vanaf 9 uur. Graag tot dan.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Voetganger, bocht,
3: kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat

0: Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: zusjes Debbie, Joni, Kim en Katie, oftewel Sister Sledge. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat een wilde. Ik heb gewoon twee mannen om me heen vanmiddag. Dat heb ik goed bekeken, hè?
3: Ja, het is uitgekiemd, hoor.
0: Hier in die coole studio. Sebastian, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En natuurlijk Milko, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, met z'n bijtjes. Milko, jij houdt al het nieuws in de gaten. Waar ga je het zo meteen om 12:30 over hebben?
3: Nou, we gaan het onder hebben over nepnieuws. Want hoe kijken Drentse jongeren daar tegenaan? Hoe dat zit, dat vertel ik straks om 12:30. En wat ik je daar ook in vertel in dat bulletin, dat is de toekomst van een beetje onze Drentse trots, hè? Tigo Land, de voetballer voor PSV. Waar gaat

0: die komende seizoen spelen. Ik vertel je straks om 1:30.
1: We hadden het voor de tijd wel over voetbal en zo. Jij bent natuurlijk een voetbaldier. En absoluut. We hadden het allemaal over... Ga je kijken of niet kijken? Ga je kijken of niet kijken? Komende donderdag natuurlijk. Ja. Ik hoef jou dat niet te vragen, hè?
0: Nee, tuurlijk ga ik kijken.
1: Ja, Sebas?
2: Ik ga niet kijken.
1: Nee, dat ben je.
2: Ik ga ook kijken, natuurlijk.
1: Ja, wij beginnen allemaal een beetje later vrijdag, denk ik. Want we willen allemaal kijken. Ach, dat zien we allemaal wel. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Dat eerst. Nou, ik ga onder andere contact zoeken met Ellie. Ellie is op Jack vandaag. Er gebeurt natuurlijk van alles bij ons in de provincie. Als jij ook graag een verslaggever langs wil hebben... stuur ons even een mailtje op jack@rtvdrenthe.nl... of app ons even, dan regelen wij dat de verslaggever langskomt. Kan altijd appen naar 0592-33-1188. Maar rond 1:15 zal ze zich melden vanuit de binnenstad van Assen. Want nou, dat loopt al lekker vol. Vanavond het eerste TT-journaal, hoor je meer over. We gaan het hebben over een TT-monopolie. Spel. Het is wel veel TT, hè, jongens?
2: Heel veel. Maar één week TT.
1: Ja, TT en warmte. En iets opmerkelijks van de gemeente Assen. Want de gemeente Assen verbiedt waterpistolen. Hoe dan? Met dit warme weer.
0: Is het al in april?
1: Nee, het is serieus waar. Je hoort er zo meteen meer over.

De Steve Miller Band, de Joker. Onze verslaggever is onderweg naar Witten, want daar hebben bewoners van de Witte Haar een brief in de bus gekregen van de burgemeester van Assen dat ze niet met waterpistooltjes mogen schieten. Waarom niet? Dan hoor je zo meteen. Na Abara Soler.

0: heerlijke zomermuziek op Radio Drenthe. Ja, de mussen die vallen dood van een dak. Het is zelden zo warm. En de gemeente Assen verbiedt waterpistolen. Ik dacht even, dat lees ik niet goed. Maar het is echt zo. In een brief ondertekend door de burgemeester van Assen staat het verzoek niet met waterpistolen te schieten. En dat de politie en BOA's erop toezien dat dat ook zo nageleefd wordt. Dat het niet gebeurt. Bewoners van de Witte Haar die kregen die brief. Aan de Witte Haar staat verslaggever Steven Ophoff. Steven, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt die brief in de hand, hè? Wat staat erin?
1: Ik heb hem hier voor me, zeker. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een brief. Hij is al hij is iets eerder deze maand verstuurd. En het is eigenlijk gewoon zo'n brief zoals je mag verwachten als er een evenement is in jouw straat. De gemeente die laat jou even weten dat er een evenement is in jouw straat. Nou, dat is hier natuurlijk zeker het geval. Want ik sta hier nu ook naast een van de vele campings die we hier deze week ontstaan. Waar nu al de eerste tentjes en de eerste vlaggen al te zien zijn. Nou, voor zover niks raars aan die hele brief. Hoe kom je er dan als het afgezet wordt? Staat erin. Nou, ook allemaal heel normaal. En dan onder het kopje voorkom gevaarlijke situaties. Tijdens eerdere weken zijn auto's en fietsers nat gespoten. En vorig jaar leidde dit tot een conflict en een ongeval waarbij iemand gewond is geraakt. Om ervoor te zorgen dat de TT-week veilig en prettig verloopt, vragen wij iedereen om geen voorbijgangers nat te spuiten. Wij houden hier samen met de politie toezicht op en zullen handhaven als dat nodig is.
0: Punt.
1: Heeft u vragen?
0: Nou ja, was getekend, de burgemeester. Ja, precies.
1: Het was een ambtenaar, die zal ik verder niet noemen. Maar het is wel briefpapier van de gemeente Assen. Ja. Nee, het is duidelijk de gemeente die dit gestuurd heeft.
0: Maar wat voor ongeluk was dat dan toen?
1: Nou, daar hebben wij ook even uitgezocht. Want dat was niet zo heel simpel om eventjes terug te vinden. Maar het schijnt dus dat hier vorig jaar een fietser, een oudere man, nat gespoten is. En die is daarvan geschrokken en gevallen. Dat toch begrepen wij van omwonenden. Daar is verder geen ambulance bijgekomen, waardoor het voor ons ook wat moeilijker terug te vinden was. Mm-hmm. En dat is natuurlijk vervelend voor die persoon. Tegelijkertijd, ja, het is wel bijna een traditie hier dat met waterpistolen geschoten wordt. Het gebeurt heel vaak. Het is vervelend natuurlijk dat er dan zo'n incident gebeurt. Maar het wordt wel een beetje groot gemaakt, zo lijkt het.
0: En dat er zelfs op toegezien wordt door agenten en BOA's. Hoe is er gereageerd door de buurt? Heb jij mensen al gesproken?
1: Nee, we hebben nog geen mensen nu rechtstreeks gesproken. Ik ben hier nu net. We hebben wel wat reacties gekregen. Dat is ook een van de redenen dat mensen die brieven naar ons sturen natuurlijk. Die kijken, die krijgen dat en die sturen dat naar ons door en zeggen, moet je eens kijken wat dit is. Beluttelend wordt het gevonden. En ook mensen refereren een beetje aan dat de TT natuurlijk, dat is van vroeger af zo'n ruige week, om het maar even zo te noemen. En blijkbaar zijn nu alle ruige kantjes er wel vanaf dat we nu tijd hebben om hier naar te gaan kijken. Dus nou ja, er zullen ook vast mensen anders over denken, want degene die het naar ons stuurt, ja, die zullen er duidelijk hun motief bij hebben. Maar wat we er tot nu toe van horen is toch wel dat mensen het betuttelend vinden.
0: Ja. Nou, jij duikt nog even de straat op en ook te zien later op de socials bij TV Drenthe en RTV Drenthe. Steven, ik spreek je later vandaag alweer. Dankjewel, hè?
1: Helemaal goed.
0: Doei.
1: Hoi.
0: Ja, dat mag dus niet meer. Niet meer met waterpistolen schieten. Wat mag er allemaal wel? En wat is er te doen deze dagen in de stad? Dat lees je op de site rtvdrenthe.nl. We hebben een speciale TT Live blog. En vanmiddag even na tweeën hoor je er ook meer op Radio Drenthe.

Detroit Spinners op Radio Drenthe. En zo heet je ook Working My Way Back to You. Het is bijna 1:30. Milko Scheper praat je zo meteen bij over het laatste nieuws uit de provincie.

0: Ook zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Half 1 is het. Het nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Drentse jongeren die maken zich weinig zorgen over nepnieuws. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 600 Drentse jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De helft die zegt regelmatig misleidende informatie tegen te komen op sociale media. Maar de meeste die denken nepnieuws goed te kunnen herkennen. Bij twijfel zoeken ze informatie op andere platforms. Wel maken jongeren zich zorgen over de invloed van nepnieuws op anderen. Bijvoorbeeld door misleiding, oplichting en onzekerheid over wat waar is. In een weiland bij Nieuwediep is vanochtend een bestelbusje in vlammen opgegaan. De brandweer die kon het busje niet meer redden. Zwarte rookwolken die waren in de verre omtrek te zien. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond. De landschapsbiografie van de Drents-Friese grensstreek heeft de Gebiedsbiografieprijs 2026 gewonnen. De jury die prijst het boek om de combinatie van diepgang, toegankelijkheid en het uitgebreide kaart- en beeldmateriaal. Het boek beschrijft hoe het landschap in het zuidwesten van Drenthe en een deel van Friesland door de eeuwen heen is ontstaan en veranderd. De publicatie werd gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe. En voetballer Tycho Land uit Pijzen die speelt ook komend seizoen voor FC Groningen. De 20-jarige middenvelder wordt nog een seizoen gehuurd van landskampioen PSV. In Eindhoven heeft Land weinig zicht op speelminuten, dus mag hij ervaring op gaan doen in de Euroborg. Afgelopen seizoen speelde Land al 29 wedstrijden voor FC Groningen en daarin wist hij 3 keer te scoren. Meer nieuws, een hitteblog en ook nog eens een TT-blog, die vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Nou, gaan we naar onze weerman van vandaag, Hans Nienhuis. Hans, goedemiddag.
6: Een hitteblog?
4: Ja, zeker. We hebben een hitteblog op onze site.
6: Dat is voor het heetste nieuws van de dag.
4: Ja, ook letterlijk dan.
6: Zo.
4: En het meest coole nieuws staat erop. Hey, hoe warm is het nu al?
6: Nou, in onze provincie krijg ik van diverse waarnemers door dat het bijvoorbeeld in Diever precies 30 graden is. Wijsterad 29,2. In Holsloot heb ik nu 30,4. Dus de tropische grens wordt op dit moment geslecht in onze provincie. En het heel Drenthe gaat het ook wel halen deze middag. Want de maximum temperatuur zal vanmiddag liggen rond een graad of 32, 33. En het zuiden van Drenthe kan zelfs iets door de 33 heen gaan. Dus voluit tropisch.
4: Ja, en dan wordt het vannacht nog wel oké. Okay, maar de nacht daarna wordt echt extreem, hè?
6: Dat valt nog een beetje te bezien, hoor. Want het lijkt erop dat deze nacht warmer is dan de volgende nacht. En dat heeft ermee te maken dat we morgen een zwakke noordoostelijke wind krijgen. En dan komt weer eventjes een vlaagje iets koelere lucht vanaf de Duitse bocht onze kant op. Dus vandaag is een hete dag. Morgen is het een paar graden koeler. Dan is het een graad of 29 in de kop van Drenthe. Denk je, hey, 20, dat is cool.
4: Mm-hmm.
6: Nou, dat is hot. Maar goed, en dan wordt het vrijdag. Dat wordt de heetste dag van de hele serie. Dan heb ik zelfs in de kop van de provincie 35 of 36 graden in de verwachting staan. Nou, het zuiden gaat dus iets door de 36 graden heen. En ik denk eigenlijk persoonlijk niet dat we het hitterecord van 2019 te pakken gaan krijgen. Maar ik hou een slag om de arm, want in 2019 zelf werden we ook verrast.
4: En waar stond dat dan op?
6: Moet ik even opzoeken wat het voor Eelde is geweest. Maar dan zit je te denken aan bovenin de 36 of onderin de 37. En Hogeveen meer dan 38 graden.
4: Mm-hmm.
6: Ik had die zelf 38,3 toen op het weerstation. Nou, dat zijn ongeveer de temperaturen waar je dan op moet jagen.
4: Okay.
6: Maar dat is een stukje heter. Ik denk dat hem net niet wordt. Want ja, goed, het is ook juni. En het vorige record was midden juli. Dan heb je al wat meer uitdroging in de grond en dat soort dingen.
4: Mm-hmm.
6: Maar dat het heet wordt, dat staat buiten kijf. En het duurt wel een dag of 5 deze hitte.
4: Ja.
6: We zitten dus vandaag met 32, 33 graden. Morgen een graad of 29, 30 in de kop. Met opnieuw veel zon. De nacht na morgen toe is het een graad of 17 tot 18. Maar de nacht van donderdag op vrijdag, dan hebben we die noordoostenwind. Hebben we een beetje profijt van in de nacht. Dus vrijdagochtend beginnen we heel vroeg met een graad of 15, 16. Nou, vrijdag overdag wordt dus de warmste dag van de serie. Ik heb hem net al toegelicht. En dan gaan we richting het weekend. Nog steeds blijft het dan veel zon in het weerbeeld. Een beetje wel wat hoge bewolking zo nu en dan. Op zaterdag is het graad of 34 tot 35. Wind twijfelt van richting. En zaterdagavond is het mogelijk dat er een spontane bui ontploft. Kans is niet zo groot, maar hij zit wel in de verwachting. Af en toe plopt hij even op. En ja, ik kan niet helemaal beloven dat het zaterdag droog lijkt te blijven. Zondag wordt dan een broeierige dag met een graad of 30. En dan is er opnieuw kans op een regen- of een onweersbui. Lijken geen grote jongens te zijn. Maar mocht het precies boven je hoofd afgaan... en ja, 4 dagen vooruit is ook nog wel een stukje in de weersverwachting. We moeten het gewoon nog even aanzien hoe dat precies gaat lopen. Dus dit weekend. Een belangrijk weekend natuurlijk in Drenthe. Dus we blijven er bovenop zitten.
4: We gaan het in de gaten houden. Hans, dankjewel. Een mooie dag nog.
6: Hetzelfde.
4: Ellie houdt het hoofd koel en is op tjak. En ze meldt zich zometeen vanuit de binnenstad in Assen.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren... delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Anouk in de middag.
13: Met

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Daniel de Hoes en de Wind met Wijn.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: In de binnenstad, zei ik, van Assen. Maar waar precies ben jij, Ellie?
3: Ja, goedemiddag. Nou, eigenlijk aan de achterkant van de HEMA, onder de Nieuwe Kolk. Zo is het toch, Wilbert?
4: Zeker weten, ja.
3: Door is Spellenwereld en daar hebben we een nee-expositie. Die is net opendaan en die gaat over HOMA's. Vertel even in het kort wat HOMA's is, Wilbert.
4: Ja, we staan hier ook onder de poort met van HOMA's. HOMA's is eigenlijk een samenvoeging van twee woorden. Het is Hommers, de familie Hommers en Assen. Want wij hebben hier tot aan de jaren 80 een hele mooie spellenfabriek gehad in de stad.
3: Die besteedt niet meer?
4: Helaas niet meer, nee. Nee, die is een hele grote mooie fabriek geweest. Die voor heel veel mooie spellen hebben gemaakt. Voornamelijk van hout. Dus dat was ook echt een timmerman die daar in de jaren 20 gewoon mee is begonnen. En ook vooral de shooters zullen het zeker wel kennen.
3: Ja, zeker. We gaan het even naar binnen, denk ik. Dan kun je mij even rondleiden langs deze expositie. In het kort natuurlijk, want de mensen moeten eigenlijk gewoon zelf komen kijken. Maar hier komen we in het deel waar het allemaal met begon, hè?
4: Zeker, ja. We hebben eigenlijk de spellen mooi opgedeeld in drie stukken van de tentoonstelling. Want HOMA's heeft drie verschillende fabrieken gehad. Eentje eigenlijk op de plek waar de HEMA nu staat. Daar zijn ze eigenlijk begonnen. Met een aantal man zijn ze daar met van hout sjoelbakken gaan maken. Maar ook allemaal andere kleine houten spellen en knikkerbanen ook vooral.
3: Ja, de knikkerbaan, die komt mij echt wel bekend voor.
4: Ja, zeker. We hebben nu hele verschillende soorten. Van hele grote, waar je als een soort van biljart mee moet gaan schieten. Tot hele kleintjes. Dat is echt de oude ambacht nog van vroeger.
3: Ja, en hier natuurlijk de sjoelbakken en verschillende maten.
4: Ja, klopt. Verschillende maten, waaronder het wedstrijdformaat. Vanaf de jaren 60 heeft HOMA's eigenlijk het sjoelen een beetje professioneel gemaakt. Daar hebben ze wedstrijden ook voor georganiseerd. Dus het eerste toernooi, het eerste officiële wedstrijdtoernooi hebben ze toen in Van der Veen georganiseerd. En met die foto's zijn ze eigenlijk door het hele land heen getrokken. Waardoor er veel meer aanvragen kwamen van, oh, dat ziet er zo leuk uit. Wat een gezelligheid, laten wij die toernooien ook organiseren. En zo hebben ze eigenlijk ook een beetje vragen gecreëerd voor hun eigen product.
3: Ja, heb je al gezien dat een paar weken geleden Zuidoost-Drenthe, een WK volgens mij?
4: Ja, een WK. We hebben hem hier even live aangehad.
3: Dat het tot teweeg brengen, dat is toch prachtig?
4: Ja, zeker. Ja. We hebben hier afgelopen zaterdag tijdens de opening ook de sjoelvereniging gehad. Dus ook wat leuke verhalen gehoord van hoe dat eraan...
3: De Brikkemikkers!
4: Ja, zeker.
3: Fantastische naam ook. Dan gaan we naar de volgende episode.
4: Ja, vanaf de jaren 50 hebben ze misschien voor de oude Assenaar nog het Parkhotel zijn ze daar ingetrokken. Dat hebben ze kunnen aankopen. En vanuit toen zijn ze ook echt wel wat professioneler geworden. En vanuit daaruit hebben ze veel ook producten door het hele land heen gestuurd. En ook uiteindelijk zijn er ook veel aanvragen vanuit Europa en soms wel over de oceaan heen gegaan. Dus,
3: wat begon in een schuurtje eindigde hier met een fabriek met meer dan 100 man.
4: Klopt. Ja, helaas is de fabriek op een gegeven moment in de eind jaren 70 afgebrand. Ze zijn op een gegeven moment aan de industrieweg gaan zitten. Ze echt op het beginnende industrieterrein daar. Grote, mooie fabriek, veel personeel. Daarin hebben ze ook een kleine spellenuitgeverij. Zijn ze daar begonnen. En ze maakten echt van alles. Van tafeltennistafels, biljarttafels, ook die sjoelbak nog steeds.
3: Het Tour de France spel zie ik daar.
4: Ja, klopt. Ja, dat zijn dus ook spellen die dus door andere spellenmakers zijn bedacht. En door HOMA's uiteindelijk dan uit zijn gegeven. Dus wij als Spellenwereld waren eigenlijk ook wel benieuwd van wat voor plek HOMA's nu nog in de spellenwereld zou hebben, zouden ze nog bestaan.
3: Ja. Dat is inderdaad wel interessante materie. In de oorlog, toen werden er niet te veel spullen gespeeld. Toen moesten ze wat anders.
4: Nou, er werden wel spelletjes gespeeld, maar niet zo heel veel meer gemaakt. Nee. We hebben hier een klomp staan. Leuk, die komt uit het Klompenmuseum in Eelde. Leuke samenwerking. En zij hebben daar een klomp staan met een... Ja, zoals je ziet, aan de onderkant hebben ze hem verzold. Dus er staat een nieuwe onderkant op. Want tijdens de oorlog zijn er duizenden klompen... zijn dus door de familie Hommers opnieuw weer gemaakt. Dat was één nodig. En twee, het leuke is daar ook aan dat er op een gegeven moment... daar ook je personeel behouden kon worden. Want heel veel mensen moesten natuurlijk naar Duitsland voor de arbeidseinsatz. Maar doordat ze dit soort dingen gingen doen, waren ze ook nodig voor het werkende volk. En konden dus ook een deel van het personeel gewoon in de fabriek blijven werken.
3: Heel slim, heel slim. Goed bedacht. We gaan even naar een ander deel. Het lijfste deel van deze... Hier de voetbalspel. Ja, die ben natuurlijk ook hartstikke bekend. Maar we gaan nou naar het spelletje, de plek waar mensen zelf de spelletjes kunnen spelen. Want dat is natuurlijk altijd het allerleukste.
4: Ja, kijken is leuk, spelen is leuker. We hebben dus inderdaad hier eigenlijk geprobeerd om de fabriek een beetje na te bouwen. Dus we hebben in de fabriek hebben ze een testruimte gehad waar klanten en ook de buurjongen zeg maar gewoon lekker konden spelen. Ja. Dus we hebben hier allerlei verschillende soorten HOMA-spellen uitgestald. Waaronder ook twee Sjoelbakken. Eentje met de regels die iedereen thuis wel kent. En eentje met de speciale TT-regels. Daar hebben ze ook natuurlijk als Asserse bedrijf over nagedacht. Hoe ze daar speciale Sjoelregels op konden bedenken. Hele mooie grote kegelbaan van 6 meter lang. Waarop je echt allemaal nog van hout lekker kan kegelen. Een grote biljarttafel. Dus zo hebben we een mooi beeld kunnen schetsen van alles wat er gespeeld kon worden toen.
3: Ja, ziet er leuk uit. En ja, weet je Anouk, het komt mij echt allemaal bekend voor. Je ziet allemaal dingen dat je denkt, oh, die hadden wij vroeger ook thuis. Of oh, die hebben mijn kinderen nog wel gehad. Ja, hartstikke leuk. Super.
0: Hey Ellie, dankjewel.
3: Ja. Oké.

Ze zijn bezig met een grote wereldtour, hè, deze Coldplay. Weet je nog dat er zo'n ophef was? Om die kisscam? Laten we daar maar niet meer over hebben. Coldplay was dit op Radio Drenthe. Bijna 1 uur na ene is de hulplijn weer geopend. Schakel hem ook een keertje in als je heel Drenthe wat wil laten weten.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Cora uit Gees vraagt je zo om even de kast in te duiken. Waarvoor? Dat hoor je zo.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitten.

0: Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Margo op Radio Drenthe en You and Me.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: We kregen een berichtje van Cora. Cora uit Geest, die ik nu weer aan de lijn heb. Goedemiddag, Cora.
3: Ja, goedemiddag, Anouk.
0: Wat is er aan de hand? Jij zoekt een spel en niet zomaar een spel.
3: Nee, ik zoek een Monopoly-spel. Het liefst nog nieuw, maar ze zijn niet meer nieuw te krijgen. Alleen nog maar tweedehands. Maar het liefst zo onbeschadigd mogelijk. Maar dan editie Assen. Dus in plaats van de normale straatnamen door Nederland staat dan alleen maar de Assenplaatsen.

0: erop. En die had ik al gekocht. En is door de DHL zoek geraakt. En ja, nu zoek ik iemand die dat misschien voor een zacht prijsje aan mij zou willen overdoen alsnog.
1: Wanneer is dat uitgegeven, die editie Assen?
0: Bij mijn weten 4 jaar geleden, in 22.
1: Oké. En die wil je heel graag hebben. Zijn er toen veel van gemaakt? Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Ik heb ook eigenlijk geen idee.
1: Nee, maar ze zijn
0: maar
1: in
0: je
1: omloop.
0: Kan ze gewoon... Ze zijn in omloop, maar ze zijn dus niet meer nieuw te krijgen. Alleen nog maar tweedehands.
1: Oké, dus nu zijn we op zoek naar iemand die nu luistert en die dat Monopoliespel editie Assen heeft. En hem ook dan, ja, als je hem al hebt, hè, zo'n collectors item, van de hand wil doen.
0: Ja, ja, heel graag.
1: Want je wil hem iemand cadeau geven eigenlijk, hè?
0: Precies. Ja, mijn schoonzoon is volgende maand jarig. Is een echte Assenaar. Weet nooit iets te verzinnen voor zijn verjaardag. Dus ik dacht, nou, hoe leuk is een Monopoliespel editie Assen, hè, van zijn eigen woonplaats.
1: Ja, dat is superleuk. Oké, als er nu iemand luistert, die kan altijd aan de studio bellen. En mag ik jouw telefoonnummer dan doorgeven dat er contact gemaakt kan worden onderling?
0: Natuurlijk, heel graag zelfs.
1: Oké. Ik heb geen idee wat voor kosten daaraan verbonden zijn. Wat betaal je voor zo'n spel?
0: Ik ook gesproken? Niet. Er staat op Marktplaats nu eentje voor €37, die is gebruikt. En er staat een nieuwe, maar die staat helemaal in Broeksterwald of zoiets in Friesland. Ja. En die is 42,5 en dan, ja, dan komen de verzendkosten er nog bij. Ja. En ik ben natuurlijk al €30 kwijt aan een spel wat zoek is geraakt. Ja. Dus ik hoop dat iemand er vanaf wil voor een klein prijsje.
1: Ja, hè? Of iemand in de omgeving, dat je die kan ophalen. Hè? Dat zou helemaal anders zijn dan.
0: Oké,
1: nou, Cora, je oproep is gedaan. Ik hoop dat er iemand luistert. Bel dan even naar de studio. 0592-3311-88. Ben jij anders online ook ergens te benaderen? Kunnen we jou vinden? Of liever niet?
0: Nou ja, op Facebook ben ik ook te vinden, hoor. Cora Smits in Geest. Dus daar zijn er niet zo heel veel van, geloof ik.
1: Helemaal goed. Een Monopoliespel editie Assen. Als je eentje hebt, laat maar weten. Dankjewel, Cora, en succes.
0: En een hele fijne uitzending aan Noek. Groetjes.

0: Ben van de Hollies.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek weer naar leuke liedjes rondom een bepaald thema. En vandaag hebben we het weer aangegrepen als thema, Sebastiaan.
2: Ja, want als een soort warme deken hangt het ons een beetje op de koppen en we worden er allemaal een beetje sloom van.
0: Ja, we moeten ook allemaal een beetje rustig aandoen. Ja. Dus dachten we, ook met de slingerplaat, laten we gewoon even de rust opzoeken. Laten we langzame plaatjes zoeken. Dus daar vullen we het rad mee. Dus we gaan de vet sloom uit even voor tweeën. Want het laatste liedje wat gepland staat, ja, dat wordt altijd een liedje die we draaien op het rad. Nu staat er Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Dat is een hartstikke leuk nummer, maar veel te uptempo. Wij zoeken vandaag slome liedjes. Dus, mocht jij nu luisteren en denken, oh, dit vind ik wel een heel toepasselijk traag nummer, bel dan nu naar de studio 0592-3311-88. We hebben 26 langzame nummers nodig. En dan gaan we even voor twee het rad erbij pakken.
2: Gaan we doen.
0: Ja, ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Er komen nu al allemaal telefoontjes binnen. Zal ik even de eerste noteren. Hi, met een hoek.
3: Mooi, met Jelmer.
0: Hallo Jelmer, lekker vroeg weer.
3: Ja, zeker. Als je het direct in je hoofd hebt, dan moet je bellen, denk ik.
0: Heel goed. En waar dacht jij aan?
3: De Rollercoaster van Danny Vera.
0: Oh, dat vind ik ook wel een fijn nummer. Als Rollercoaster, ja. Schrijf ik op. En welke letter mag ik daar achter zetten, Jelmer?
3: De H van Hitte.
0: De H van Hitte. Hartstikke goed, ja. Staat genoteerd. Dankjewel.
3: Oké, dankjewel. Hoi.
0: Nou, dan kunnen we los. Dan staat de eerste. Maar alle suggesties zijn welkom. Wij noteren ze allemaal. Zullen we nog even kijken? Nog even wat erin halen?
2: Jawel, ja, hè? Tuurlijk.
0: Hi, met een hoek.
4: Hallo, met Yvonne.
0: Hallo, Yvonne.
4: Hallo, ik dacht van To Make You Feel My Love van Adele.
0: Oh, ook lekker. Ja.
4: Ja, toch?
0: Ja, met dit weer lekker om naar te luisteren. Dankjewel, Yvonne.
4: Doeg. Doeg.
0: Goedemiddag, met een hoek.
5: En ook een love.
0: Hallo.
5: Hoi. Het werd zomer van Rob de Nijs.
0: Ook mooi. Ja, zetten ja, we erbij. Joe, dankjewel. Doei.
5: Doei.
0: Ja, we gaan het lekker rustig aan doen. We gaan die telefoontjes aannemen. En dan gaan we de appjes bekijken. En dan gaan we een mooie lijst maken. 26 liedjes gaan we uitzoeken. Het thema is vandaag rustig en langzaam aan. Als je een passend liedje weet, geef me door.
6: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

Kings en Lola. Bijna 1:30 alweer. Die telefoon blijft maar gaan. En dat is hartstikke mooi. Wij zoeken vandaag, in verband met het weer, wat langzame liedjes voor de slingerplaats. Niet al te veel tempo, alsjeblieft. Gewoon lekker rustig aan. Als jij nog een passend plaatje weet, kan je hem door appen of bellen. Dat kan ook. 0592 33 11 88. Dit is Lenny Kravitz.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
2: Goedemiddag. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen bereidt zich voor op een druk TT-weekend met extreme hitte. Er wordt extra medisch personeel ingezet en het ziekenhuis kan bij nood snel opschalen. Ook zijn extra voorraden aangelegd om mensen met oververhittingsklachten te behandelen. Door de hoge temperaturen wordt bezoekers aangeraden voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en alert te zijn op signalen van oververhitting. De wijk Delfslanden in Emmen krijgt een eigen winkelcentrum met appartementen. De gemeente die heeft daarvoor grond verkocht aan een projectontwikkelaar. In het nieuwe wijkhart komen onder meer een supermarkt, winkels, horeca en 40 appartementen. De voorziening moet meegroeien met de uitbreiding van de wijk, waar de komende jaren 1000 woningen worden toegevoegd. Als de planning wordt gehaald, start de bouw volgend jaar en is het project in 2028 klaar. Drentse jongeren die maken zich weinig zorgen over nepnieuws. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 600 Drentse jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De helft die zegt regelmatig misleidende informatie tegen te komen op sociale media. Maar de meeste die denken nepnieuws goed te kunnen herkennen. Bij twijfel zoeken ze informatie op andere platforms. Wel maken jongeren zich zorgen over de invloed van nepnieuws op anderen. Bijvoorbeeld door misleiding, oplichting en onzekerheid over wat waar is. In een weiland bij Nieuwediep is vanochtend een bestelbusje in vlammen opgegaan. De brandweer kon het busje niet meer redden. Zwarte rookwolken die waren in de verre omtrek te zien. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond. En de landschapsbiografie van de Drents-Friese grensstreek die heeft de Gebiedsbiografieprijs 2026 gewonnen. De jury die prijst het boek om de combinatie van diepgang, toegankelijkheid en het uitgebreide kaart- en beeldmateriaal. Het boek dat beschrijft hoe het landschap in het zuidwesten van Drenthe en een deel van Friesland door de eeuwen heen is ontstaan en veranderd. Het boek werd gemaakt in opdracht van de provincie Drenthe. Meer nieuws, een hitteblog en ook nog eens een TT-blog. Die vind je allemaal op onze website. rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe-app.
1: Milko, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
3: Het is tropisch warm in Drenthe met maxima van ongeveer 33 graden. Stille en vrij klamme hitte met amper wind en veel zon. Pas later steekt een briesje uit het noordoosten op en dan koelt het een paar graden af. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht is het ook niet koeler dan een graad of 17 tot 18.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen.
8: Interpolis. Glashelder.

0: George Michael en Faith. Oh, dit heeft wel tempo, hè? Zo meteen een overzicht van een heel ander genre. Wij zoeken namelijk rustige muziek in de slingerplaat, omdat we het gewoon een beetje kalm aan moeten doen met dit weer. Oké, dan mag Edwin Bos, die je nu hoort, op de achtergrond wel een beetje uitpakken. Uit Schonebeek komt deze jongen. En dit is Spookrijder.
1: Hij rijdt een ruiter eenzaam door de donkerblauwe nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo

0: Edwin Bos met zijn versie Spookrijder.
1: De Slingerplaat.
0: Langzame liedjes, dat zoeken wij voor op het rad. We willen graag rustig een laatste plaatje draaien, even voor tweeën. De eerste die belde was Jelmer. En als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je ook als eerste een letter kiezen op het rad. Jelmer koos de letter H van Hitte en wilde daar graag deze plaat onder hebben. Yeah.

0: En dit is dan het meest up-tempo stukje, denk ik, uit de hele plaat, hè?
1: Maar ook wel het meest herkenbaar.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Mooi liedje.
0: Hartstikke mooi liedje. Bert komt echt met een sloom liedje. Ja, dan val je wel bij je slaap.
1: Vanzelf ga je op meewiegen, hè?
0: Ja. Jasperina de Jong. Oké, Ali komt met deze.
2: In je leentuigen. In je rijtuigje.
0: Ja, er zit ook weinig tempo in, hè?
1: Ik kan niet zeggen dat dit upbeat is, nee.
0: Nee, maar prima met dit weer. Nog eentje laten horen?
1: Peter die kwam eigenlijk wel met een hele leuke van Chris Isaak.
3: Broek

Lekker kabbelend gewoon. Jan wil graag Eric Clapton op het rad. En andere Ali graag deze.

0: dus.
1: Als je nog eentje weet, kan je hem doorgeven. 0592-331188. Slome liedjes zoeken we.
0: En daar hebben we nog wel een paar van. Bijvoorbeeld deze van Ellie.
1: Michael Bublé, lekker hoor. Meerdere mensen komen met een liedje van Janneke Droo.
2: Dat huisje, daar vlak bij die brug.
1: Die wordt heel vaak aangevraagd, hè? Huisje bij de brug. Hans komt met deze van Ramses. En ik had Harry aan de telefoon en die kwam met deze. Somewhere down the crazy river. Ja, we kunnen de lijnen bijna sluiten, maar er blijven nog liedjes binnenkomen. Dus ik ga ze nog wel even noteren. Goedemiddag, met Anouk.
3: Goedemiddag, met Agnes Dekker uit Amsterdam.
1: Hallo, Agnes.
3: Ik heb van Bonnie Sinclair met de Roos.
1: Bonnie Sinclair met?
3: De Roos.
1: Zetten we erbij. Dankjewel, Agnes. Doei, doei.
3: Doei, doei.
1: Hi, met Anouk.
4: Ja, maar Henk.
1: Dag, Henk.
4: Ik wou Edith Piaf met Don't Knock Soleil, of hoe is die al?
1: Oké, die is ook lekker traag. Heb je het hoofd nog een beetje koel, Henk? Waar bel je vandaan?
4: Ik ben verkeerd, sorry.
1: Wat zeg je?
4: Ik ben verkeerd en verbonden, oké.
1: Je bent, ik begrijp het niet helemaal, Henk. Begrijp jij het, Sebastian?
0: Volgens mij, weet je... Je bent met Radio Drenthe, hè? En ik hoorde wel dat je een liedje zei van Edith Piaf, volgens mij.
4: Oh ja, ja, van ja. Edith Piaf. Van die langzame... Hoe heet, weet ik.
0: Een mooie chanson. We gaan zoeken en dan zetten we hem erbij.
4: Ja, oké.
1: Okay. Henk, hou het hoofd koel, hè? Doei, doei.
4: Doei, doei.
1: Hi, met Anouk.
5: Met Grietje.
1: Hallo, Grietje.
5: Het busje komt zo.
1: Want die heeft nou best wel tempo, toch? Of niet?
5: Nee, dacht ze van niet, hè?
1: Busje komt zo, busje komt
5: busje
1: zo.
5: Oh, ja. Nee, dat vind ik dan zo'n liedje.
1: Hey, dankjewel voor het bellen.
5: Jo.
1: Doei. Hi, met Anouk.
6: Van Grijs.
1: Hallo.
6: Hallo. Ik dacht aan Lady in Red van Chris de Burg.
1: Och ja, dat is ook een heel mooi, zwoel, langzaam nummer.
6: Ja, hè?
1: Ja. Hey, dankjewel, okay. Noteren we. Doei.
6: Graag gedaan, doei.
1: Hi, met Anouk.
7: Arjan Bergen.
1: Hallo.
7: Busje komt zo.
1: Nou, die kreeg ik net ook al door. Dat is blijkbaar inderdaad een erg langzaam nummer.
7: Ja.
1: Dan zetten we hem erbij, Marie. Dank je. Doei. Hi, met Anouk.
8: Ja, maar even.
1: Mooi.
8: Ik dacht Elton John met Nikita.
1: Ja, ook. En daar heb ik meteen koude rillingen bij, want die clip die doemt ook meteen omhoog. Even dankje, doei doei.
8: Yo,
1: we hebben genoeg, hè, Sebas.
0: Zo komen we een heel eind.
1: Ja, dank voor het insturen.

0: Mike Oldfield en Maggie Riley en Moonlight Shadow.
1: De slingerplaat.
0: Dit hebben we een beetje verkeerd ingeschat, Sebastiaan.
2: Nou.
0: Want wij moesten keihard werken.
2: Ja, het was weer het ouderwetse callcenter van Radio Drenthe was het hier.
0: Ja, en wij wilden het juist langzaam aandoen in verband met de hitte. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, hier in de studio hebben we zeker niks te klagen. Want het is een prima temperatuurtje hier. Maar toch hebben we de temperatuur buiten aangegrepen om de slingerplaat vandaag rondom te bouwen. Lekker rustig aandoen. Dus ook niet te veel uptempo muziek waarvan je gaat stuiteren. Gewoon relaxed.
2: Tranquilo.
0: Tranquilo, precies.
2: Maar qua temperatuur valt het dan vandaag nog wel een beetje mee als je zo met een schuine oog vooruit kijkt op wat er te wachten staat.
0: Ja, met wat komen gaat inderdaad.
2: Oei, oei, oei.
0: Dat wel. Maar goed, vanaf nu gewoon geen stap te veel zou ik bijna zeggen.
2: Nee.
0: Gewoon lekker rustig aan. Het eerste liedje dat binnenkwam was Rollercoaster van Danny Vera. Jelmer, die gaf hem door. Superleuke suggesties allemaal. We hebben sommige moeten laten gaan en we hebben 26 liedjes uitgekozen en daar een letter aan gekoppeld. Dank voor al die suggesties. Je hebt het rad inmiddels weer achter je staan. Ja, slinger maar, zou ik zeggen.
2: Die had welke letter ook alweer gekozen?
0: De H van hitte.
2: Okay. Ja. Zal ik langzaam draaien dan?
0: Ja, doe maar. Een klein langzaam draaitje dan.
2: Laat een stukje.
0: En waar stopt die?
2: Op de K.
0: Op de K. Op de K. Dan pak ik mijn lijst met langzame plaatjes en zie dat daar een suggestie staat achter de K. Die is doorgegeven door Rens en Ronald. En als jullie twee nu luisteren, dan weten jullie al welke ik onder de knop heb staan.
1: De slingerplaat.
0: Onder de K staat het. Ik heb geen zin om op te staan. Ook wel toepasselijk.

0: sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het Onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Het zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Nieuws van de redactie. Wat is er aan de hand, Sebastiaan?
9: Het stationsgebied in Emmen geldt niet langer als veiligheidsrisicogebied. Volgens burgemeester Erik van Oosterhout is er onvoldoende aanleiding om de maatregel te verlengen en is het gebied nu relatief rustig. Van Oosterhout doelt daarmee natuurlijk op die veilige landers met name, die daar in het stationsgebied voor overlast zorgden. We hebben wel eens artikelen gehad op onze website dat het voornamelijk veel winkeliers waren die daar last van hadden. We hadden veel te maken met diefstal. Maar Van Oosterhout zegt nu dus dat het aantal incidenten is afgenomen en dat er geen reden is om het nog langer als veiligheidsrisicogebied aan te merken. Meer daarover natuurlijk zometeen in het bulletin om 2:30.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn.

Clinton, She's a Lady op Radio Drenthe. Je hoorde het net misschien al, in het NOS-journaal ook. Code oranje komende vrijdag voor heel Nederland. En dat betekent natuurlijk ook hier voor ons in de provincie. Maar wat betekent dat voor de Titi-festiviteiten allemaal bij ons in de binnenstad? Nou, daar hoor je zometeen meer over. Naar Herman Brood en Henny Vrienten. Als je wint is dit op Radio Drenthe.

0: Work for that love van Tangerine op Radio Drenthe. Langzaamaan wordt het steeds drukker en drukker bij ons in de binnenstad. Ja, en ook daaromheen natuurlijk. Hè. Die campings beginnen een beetje vol te lopen. Roy van Gol aangeschoven. Ja, zeg je. Ja. Nou, ik zag ze al staan hoor.
1: Ja, maar wat er dan vaak is, heel veel mensen die zetten dan op dinsdag of woensdag hun tentje klaar.
0: Ja.
1: En dan komen ze later in de week pas weer terug.
0: Oh, ja,
1: maar de echte die-hards zitten er wel hoor. Ja. Dus er is wel wat.
0: Ja, en vanaf nu begint het gewoon echt wel steeds voller te worden. Dan schrok ik een beetje van het NOS-nieuws ook net wat binnenkwam. Dat echt heel Nederland code oranje heeft vrijdag.
1: Ja,
0: wat heeft dat voor invloed op de TT-festiviteiten?
1: Nou, eergisteren heb ik al met de organisatie van het TT-festival gebeld. Van, goh, hebben jullie ook allemaal scenario's klaar liggen? En toen zeiden ze van, ja, we houden alles nauwlettend in de gaten. We hebben verschillende plannen bedacht voor verschillende temperaturen. En nou weet ik dat er vandaag toevallig een overleg gepland staat. Want er zijn natuurlijk tal van activiteiten.
0: Ja.
1: Kijk, in de avonden en in de nachten koelt het enigszins af. Dus dat het TT-festival gaat natuurlijk gewoon door, maar ja, je hebt vrijdag ook het TT Night Ride, waarbij dan nou honderden, zo niet duizend motoren stapvoets door de stad rijden, duizenden mensen langs de kant. Ja, en dan om 7 uur is het nog steeds 30 graden volgens mij. Dus speculeren, maar ik kan me niet voorstellen dat dat.
0: Daar zijn ze nu over in conclave.
1: Ja, daar wordt nu ook overleg. Tenminste, dat is ook een van de dingen die besproken wordt.
0: Smiddags dus, heb je toch ook iets, of niet?
1: Ja, smiddags is nog een hele grote toertocht van voor mij 175 kilometer.
0: Ja.
1: Maar ik zou zelf ook niet op de motor willen stappen met dat soort temperaturen. Maar dan als je gewoon op snelheid rijdt, dus je rijdt gewoon 80, dan kan het nog een beetje doorwaaien.
0: Het WZA heeft aangegeven paraat te staan, hè?
1: Ja, zij hebben ook gezegd dat zij inderdaad extra voorbereid zijn op de hitte. Ze hebben extra medisch personeel al ingezet om die piekmomenten aan te kunnen. En er staan nog meer hulptroepen klaar mocht het nodig zijn. En een arts van de spoedeisenhulp die zegt ook van, nou, ook als je naar TT gaat, zoek de schaduw op. En ja, doe rustig aan met alcohol. Want van alcohol droog je natuurlijk ook uit.
0: Ja. En dan denk je, oh, ik moet hydrateren, dus ik moet drinken. Maar drink dan alsjeblieft water.
1: Ja. Ja,
0: ja, en er zijn extra waterpunten op het circuit. En je mag ook je eigen water meenemen als je naar het circuit gaat. En ook een parasol en zo. Ja. Maar wij richten ons ook op die randgebeuren. Dat randgebeuren eromheen. Ze zijn in overleg, dus we gaan het wel horen.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld snel duidelijk zijn.
0: Ja, vanavond het eerste TT-journaal.
1: Ja. Ongeveer 6:30 eerste aflevering met onze eigen Sjaan natuurlijk als nieuwe presentator. Dus,
0: Sjaan op de baan.
1: Het belooft weer een heel leuke uitzending te worden.
0: Ja, mag je daar al iets over loslaten of zeg je nee, dat doe ik niet?
1: Ah, er zit heel veel, ja, gewoon kijken, er zitten heel veel leuke items in.
0: Ja, leuk. Hey, en jij houdt de TT-blog ook nog bij. Wat is het laatste nieuws daar?
1: Het laatste nieuws zijn vooral even leuke fotootjes. Onze fotograaf Kim Stellingwerf is even de binnenstad ingegaan. Dan zie je dus al die harde werkers die nog het TT-festival aan het opbouwen zijn. Dus je ziet heel veel bezweten mannen en vrouwen op de foto's. En flesjes water die over hoofden worden gegooid.
0: Ja.
1: Die mensen waren vanochtend extra vroeg begonnen. En Kim zei ook, het viel me op, niemand liep te mopperen over dat het zo heet was. Dus nou, toch even petje af voor al die harde werkers.
0: Het TT-festival gaat, dachten wij, maar we horen het sowieso door.
1: Ja.
0: Hè, qua artiesten en zo. En daar zijn we mee begonnen afgelopen maandag om dan af te sluiten met een bijpassende plaat van een artiest die op het festival staat. Nou heb ik eentje klaarstaan. Ze treden vrijdag op, zijn ze te zien op Koopmansplein in Assen. En wij dachten, ja, met dit weer is dit misschien dan wel een toepasselijke. Dit is Mooi Werk.

pakken gewoon een rustige uitvoering van In de Blote Kont. Want we maken ons niet te druk vandaag. In de Blote Kont. Komende vrijdag staan ze dus op het Koopmansplein tijdens het TT-festival. Ik denk dat ze rond een uur of 9:30 beginnen. Maar goed, mochten er veranderingen zijn in verband met de warmte, hè, code oranje ook vrijdag, dan hoor je dat hier uiteraard op Radio Drenthe. Maar je leest het ook meteen op onze site en in de app. rtvdrenthe.nl. Dit is Toto.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe. Spastia Meijwaard.
6: Goedemiddag. Het stationsgebied in Emmen geldt niet langer als veiligheidsrisicogebied. Volgens burgemeester Erik van Oosterhout is er onvoldoende aanleiding om de maatregel te verlengen en is het gebied nu relatief rustig. In november vorig jaar werd op initiatief van de VVD en 50PLUS een voorstel aangenomen om het gebied rondom het station aan te merken als veiligheidsrisicogebied. Reden daarvoor was aanhoudende overlast van asielzoekers met weinig kans op een verblijfsvergunning, zogenoemde veilige landers. Volgens Van Oosterhout is het aantal incidenten inmiddels afgenomen en is het niet langer nodig om het als veiligheidsrisicogebied te bestempelen. Ook in Drenthe geldt vrijdag code oranje. Dat heeft het KNMI zojuist bekendgemaakt. De verwachte temperatuur ligt hoger dan deze week voorspeld. Tot vandaag gold voor vrijdag nog code geel in de drie noordelijke provincies. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid ontstaat er een onaangename, benauwde hitte. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Drentse jongeren maken zich weinig zorgen over nepnieuws. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 600 Drentse jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De helft zegt regelmatig misleidende informatie tegen te komen op sociale media, maar de meesten denken nepnieuws goed te kunnen herkennen. Bij twijfel zoeken ze informatie op andere platforms. Wel maken jongeren zich zorgen over de invloed van nepnieuws op anderen, bijvoorbeeld door misleiding, oplichting en onzekerheid over wat waar is. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app. En daar vindt u ook een hitteblog en een TT-blog met al het laatste nieuws over de TT.
7: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer nog, Hans Nienhuis.
8: Het is tropisch warm in Drenthe met maxima van ongeveer 33 graden. Stille en vrij klamme hitte met amper wind en veel zon. Pas later steekt een briesje uit het noordoosten op en dan koelt het een paar graden af. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht is het ook niet koeler dan een graad of 17 tot 18.
7: Ook jij wordt gefilmd in de auto. Of je dat nou wil of niet, op sommige plekken in de provincie word je ongemerkt gefilmd. Hoor je meer over zometeen.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: voor drie en het is woensdag. En dus...
1: Zoek het uit.
0: Ja hoor, is het weer. Ons Gretje. Hi. En een hele leuke vraag heb je binnengekregen.
2: Vond je?
0: Ja, zeker. Want ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. En dan vraag ik me dat af en dan, oh, dan is het ook al, zakt het weer weg. En dan is het weer
2: tot
0: voorbij of zo.
2: Dat je er tegenkomt.
0: Ja, dus ik las dit. Het gaat over de focusflitser. Want de vraag was, hoe weet een focusflitser? En dat zijn van die mobiele torens die langs de weg staan met een camera erop.
2: Ja, dat is een verplaatsbare flitspaal. En die heeft inderdaad meerdere camera's. En die camera's die registreren wat bestuurders doen terwijl ze voorbij rijden.
0: Ja, en dat is dan vooral gericht op of je een telefoon in je hand houdt. Want daar staat een vette bekeuring op.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar hoe werkt dat? Die vraag kwam binnen. Want hoe ziet zo'n apparaat dan of je niet iets anders in je hand hebt? Hè? Ik noem maar wat, een appel of een koekje.
2: Een ice pack voor je gezwollen kies of zo, voor je kaak als je kiespijn hebt. Heb ik ook al voorbij horen komen.
0: Oh, echt? Oh, ik denk, hoe kom je daar nou bij? Dat is niet iets wat ik dacht. Ik zit in de auto.
2: Als ik kiespijn zit, hij spekt erop.
0: Oké, maar hoe ziet zo'n ding het verschil tussen een telefoon en zo'n ijspack dan?
2: Ja, precies. Nou ja, ik zei het al, hè, die focusflitser, dat is een verplaatsbare flitspaal met van die camera's. En dat systeem dat kan inderdaad herkennen of iemand een mobiel elektronisch apparaat, zoals dat zo mooi omschreven staat. Mm-hmm. Zoals een telefoon, maar ook een tablet bijvoorbeeld in de hand heeft. En dat doet hij doordat hij foto's maakt van alle auto's die voorbij komen. Dus iedereen die er langs rijdt, die komt op de foto. En mogelijke overtredingen, dus die camera, daar zit een systeem in. Het zal een soort van AI iets zijn die herkent of jij mogelijk iets in je hand hebt. En die foto's die worden weer doorgestuurd voor controle.
0: Oké. Dus iedereen wordt op de foto gezet. En daarna wordt bekeken of er wat op te zien is.
2: Klopt, ja. Die camera die maakt dus de eerste selectie. Die beelden die gaan naar het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. Daar zit een BOA, een buitengewoon opsporingsambtenaar. En die beoordeelt die foto's. Dus er gaat dan altijd iemand echt met een echt paar ogen, zeg maar, naar kijken. En als daaruit blijkt dat iemand echt een telefoon of een ander elektronisch apparaat in de hand heeft, dan wordt er een boete uitgeschreven op kenteken. Dus de eigenaar van de auto, die krijgt dan een bekeuring.
0: Oké, dus echt iemand uiteindelijk bepaalt hoe en wat voor boete je krijgt.
2: Ja, dat is niet de camera of het apparaat wat dat bepaalt. Het is echt een BOA die dus ook echt boetes mag uitschrijven. Hè, die is daartoe bevoegd. Die beoordeelt de foto's. En pas als die duidelijke telefoon in de hand ziet bij een bestuurder, dan volgt er een bekeuring. En als dat niet zo is en hij denkt, ja, je hebt wel iets in de hand, maar ik kan niet zien of het een telefoon is of misschien is het wel een appeltje wat je aan het snijden bent. Hè, zoals je zei. Ja, dan wordt het niet als overtreding gezien.
0: En wat gebeurt er dan met die beelden van mensen die geen overtreding hebben begaan? Want alles en iedereen wordt gefotografeerd.
2: Dat heb ik gevraagd aan het OM, het Openbaar Ministerie, want die gaan hierover. Bij het landelijk parket is dat. Mm-hmm. En die zeggen van ja, die beelden van mensen die geen overtreding hebben begaan, die worden echt direct weer verwijderd. Dus als die camera of dat systeem in die paal niet herkent dat jij iets in je hand hebt, dan is die foto ook weer weg. En daarnaast worden bijrijders, die worden automatisch afgeschermd op de foto's. Dat is ook om de privacy te garanderen natuurlijk. En ook zeggen ze, de bestuurder is vaak niet goed herkenbaar op de foto's door de hoek van de auto. Dus bijvoorbeeld de daklijn zit bijvoorbeeld precies zo bij je voorhoofd. Mm-hmm. Die camera's staan natuurlijk hoog. Dus ook alleen in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat iemands gezicht zichtbaar is.
0: Ja, het gaat dus echt specifiek om telefoons.
2: En andere elektrische of elektronische apparaten. Zoals een tablet bijvoorbeeld. Een telefoon in een houder bijvoorbeeld. Dat mag wel. Net als een ingebouwd navigatiesysteem. Of het schermpje van je auto of je autoradio bedienen. Dat mag wel. Want het gaat er echt om. In de wet staat echt dat je geen elektronisch apparaat in je hand mag houden en bedienen tijdens het rijden. Dus het uitgangspunt blijft wel dat je niet moet laten afleiden in het verkeer. Dus ook niet als je je telefoon in een houder hebt.
0: Ja, en daar komt alles weer op terug, hè? Gewoon de focus op die afleiding. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, afleiding is natuurlijk een heel groot risico in het verkeer. Uit onderzoek blijkt dat een paar seconden niet opletten kan grote gevolgen hebben. Als je bijvoorbeeld 50 kilometer per uur rijdt, dan rijd je in 3 seconden al zo'n 42 meter zonder echt op de weg te letten. Dus als je 3 seconden even niet op de weg let, dan ben je al 42 meter verder. En dat is op 50 kilometer per uur. Dus kun je nagaan dat op een 100 kilometer weg, dat is 2 keer zo snel. Dus dan ben je 42 is 84 meter verder. En dat is een heel eind.
0: Ja, ik heb, ben dan denk ik veel op de foto gekomen. Want ik rij vaak over de N34. Ja. En ja. Ik weet niet, staat hij er nu ook nog steeds? Daar even tussen Zuid-Laren en Annen? Nou, maanden in ieder geval heeft hij daar wel gestaan. Goed, hoeveel hebben we ervan?
2: Nou, over heel Nederland verspreid zijn er inmiddels ongeveer 40. Maar ze worden ook regelmatig verplaatst. Hè? Want je zegt al, hij stond er niet altijd, staat er niet altijd. Ongeveer elke 2 maanden worden ze verplaatst, heb ik me laten vertellen. En in Drenthe staan ze onder andere op de N34 inderdaad. En ook op de N391 bij Emmen wordt wel eens gezien.
0: Maar ook op tussenwegen, de weg van Assen naar bij Rolde heeft er ook eentje gestaan.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat die inderdaad een beetje rouleert, zeg maar. Ja.
0: Oké, maar je wordt dus altijd gefotografeerd. Ja, maar altijd even vriendelijk lachen. Lachen. Mag je dan wel zwaaien? Want dan heb je 1 hand aan het stuur.
2: Als je geen elektronisch toestel in je hand
0: hebt, dan mag dat wel weer. Okay. Ja. Greetje, dankjewel. Tot volgende week.
1: Zoek het uit.

Werner Koops heet hij. Zo lang als kin. Met dit liedje deed hij mee aan het Drents Liedjesfestival. Eindigde vrij hoog hoor. Lekker liedje. Dit is Andrew Gold, Lonely Boy.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
7: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
6: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie.
14: Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag. Het is 6:06. Van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is er deze week niet. Vandaar ik hier. Mijn naam is Dimitri Sallo. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. We hebben zometeen de jukebox met daarin twee platen die alles te maken hebben met de musical Saturday Night Fever. En vanmiddag weer jouw kans op het geweldige Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt kans op het muzikale bordspel Remember the Music. Hoe je dat kan winnen, dat vertel ik je later vanmiddag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin muziek nog krakend was en je idealen kraakhelder. Ah, lekker, deze van de Contours komt eraan. Do you love me? Ook Miss You onderweg van de Rolling Stones. En een man met een piano.

0: Goedemiddag, het is bijna 3:15. Tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1964 begint Sam Cooke aan de eerste van een serie optredens in de beroemde Coco Cabana Club in New York. Er worden opnamen gemaakt en in de herfst van dat jaar komt de LP Sam Cooke at the Copa uit. En dat klinkt zo.

0: Look at here. Hartstikke idee, meteen sfeer. Verder ook op deze dag in 1964 is het dat in Nederland de talentenjacht Nieuwe Oogst van de AVRO wordt uitgezonden op de televisie. En Nederland maakt kennis met een nu nog steeds nationale volksheld.
1: 17 jaar en hij vult de uren van zijn werkweek als magazijnbediende. De uren die hij overhoudt vult hij met het monteren van geluidsband, fantasie en expressie. Het begon in januari van dit jaar. Nu, na 6 maanden, stellen wij u voor aan André van Duin, parodist.
0: Inderdaad, André van Duin wint die talentenjacht met 35 punten. En een jaar later wordt hij beroepsartiest. En dat is hij gewoon nog steeds. Geweldig. En op deze dag in 1965 ligt A Spaniard in the Works in de Britse boekhandel. Het is het tweede boek van John Lennon. En het bevat tekeningen en onzingedichten.
2: While all the town was sleepy, crept a little boy from bed. To feign the wondrous people what lived when they were dead. He packed a little voucher for his dinner neath a tree. For humps a tiny dwarf or two would share a bite with me. He met in friendly magic dog, all black and curlew too. What flew him fast in second class to do what he must do.
0: Ja, en hoewel de critici er niet erg enthousiast over zijn, is het boek wel een commercieel succes. In 3 maanden tijd worden er maar liefst 100.000 exemplaren van verkocht. Dan 24 juni 1966. Dan beginnen de Rolling Stones aan hun 5e Amerikaanse tournee. En ik heb het even opgezocht. Het is echt geweldig om dit terug te lezen. De prijs van een kaartje. Wat denk je? De prijs van een kaartje voor het optreden van de Rolling Stones liggen tussen de 2,5 en de $5. Alleen in New York is een kaartje duurder. Daar is het $10. 1966, hè? Oh, waar blijft de tijd? Deze tournee wordt op 28 juli 1966 afgesloten met een concert in de International Sports Center in Honolulu. En dat is op Hawaii. Ja, zeker. En op deze dag in 1974 wordt de scheiding uitgesproken tussen Lisa Minnelli en Peter Allen. Ze zijn al 7 jaar getrouwd geweest. En 4 jaar na de scheiding in 1978 heeft Peter Allen een enorme hit in Nederland met dit nummer.

I go to Rio. Ja, van Peter Allen dus. En dan nog even naar deze dag in 1975. Ja, dat is wel even ander weer dan vandaag de dag. Want in 1975, vandaag, wordt de stad Gouda getroffen door een flinke wolkbreuk. Er valt maar liefst 146 mm regen. En dat is een uitzonderlijk grote hoeveelheid. Tenminste, voor Nederlandse begrippen. Een oude top 40, ja. Een oude top 40 van ook 24 juni natuurlijk. Ik heb hier voor mijn neus een oude top 40 van 24 juni. Het jaartal is 1978. Het gedrukte exemplaar. Beetje geel uitgeslagen ook. Maar ja, wat wil je ook? 1978. Goed, ik zie staan in die top 40. Miss You van de Rolling Stones. En ook Susie Quattro. If I Can't Give You More. Die platen staan allebei in de top 40. Ga ik zo meteen draaien hier op Radio Drenthe. Maar eerst ABBA en Eagle uit de top 40 van 24 juni 1978.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut over 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Ook in Drenthe is komende vrijdag code oranje van kracht vanwege de hitte. In Drenthe wordt het 33 tot 36 graden vrijdag. Het stationsgebied in Emmen geldt niet langer als een veiligheidsrisicogebied. Volgens burgemeester Van Oosterhout is er geen reden om de maatregel te verlengen, omdat het nu relatief rustig is daar. En Emmen heeft grond verkocht in de wijk Delftlanden voor de ontwikkeling van een zogeheten centrumvoorziening. Met een supermarkt, winkels en appartementen. In de komende jaren moeten er zo'n 1000 woningen bij komen in de wijk. En zijn er zaken nodig zoals een supermarkt. Meer vind je op de website rtvdrenthe.nl. Voor het weer hebben wij Hans Nienhuis.
4: Het is tropisch warm in Drenthe met maxima van ongeveer 33 graden. Stille en vrij klamme hitte met amper wind en veel zon. Pas later steekt een briesje uit het noordoosten op en dan koelt het een paar graden af. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht is het ook niet koeler dan een graad of 17 tot 18.
3: Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits, waaronder Joe Cocker en Supertramp.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

The Monkees en I'm a Believer. Dit is Radio Drenthe. 4:15. Je luistert naar Studio Steenbergen. En om 4:15 deze hele week extra lange platen. Heb je een suggestie? App hem dan naar 0592-33-1188. De eerste hit van Billy Joel is Piano Man uit 1975. En de versie die je normaal gesproken op de radio hoort is slechts 3:30, dus 3,5 minuut. Maar we hebben ook een albumversie van Piano Man. En die duurt 5,5 minuut. Dat is volop genieten dus.

0: Jukebox.
1: Vandaag staan we in de Jukebox stil bij de Nederlandse première van de musical Saturday Night Fever. Die première is namelijk op 24 juni. Ja, niet vandaag, maar in 2001. Allemaal in het Beatrix Theater in Utrecht. Twee hits uit de musical Saturday Night Fever achter elkaar op Radio Drenthe. Zometeen hoor je de Tramps, Disco Inferno. En eerst de Bee Gees. Hier is Staying Alive.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
9: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
12: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is

0: maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Goedemiddag, het is 4:09. Studio Steenbergen op Radio Drenthe. Ellie is op Tjak. We gaan zometeen horen waar Ellie is. En jouw kans dit uur, dus voor 5:00 nog, op het muzikale bordspel Remember the Music. Nou, dat allemaal zometeen. Roy komt hier de studio binnen.
2: Ja, goedemiddag.
1: En jij zit normaal gesproken de hele dag op de TT-redactie hier bij RTV Drenthe.
2: Ja.
1: Jij komt niet zomaar binnenlopen.
2: Nee, er is inderdaad breaking news. Want de TT Night Ride van aankomende vrijdagavond gaat niet door.
1: Oh.
2: Heeft natuurlijk alles te maken met de extreme hitte die verwacht wordt. De organisatie van het festival die zegt... het is gewoon niet verantwoord om het door te laten gaan. Want er doen zo'n 1000 motoren mee. En die staan dan eigenlijk al heel lang voor aanvang... met draaiende motoren te wachten hier bij de Bonte Wever. Nou, met

0: van die leren pakken aan. Ja, dat kan gewoon niet. En duizenden deelnemers, toeschouwers langs de kant. Ja, ook dat is niet verantwoord met temperaturen die ook vrijdagavond nog boven de 30 graden liggen. Dus een streep door de night ride. Nou, we hebben de festivalorganisator ook nog gevraagd van, zijn er meer dingen die misschien niet doorgaan of anders doorgaan op het TT-festival? Nou, de TT-toertocht, dat is een motortocht van 175 kilometer. Die gaat wel door, maar die begint al 's ochtends om 9 uur. Zodat je dan, dat het nog niet extreem heet is, dat je dan al je rondje kan rijden. En het Kidsfestival van aankomende zaterdag gaat ook in aangepaste vorm door. Maar de TT-nachten, dus het grote feest, die gaan gewoon onaangepast gewoon lekker door.
1: Die gaan wel door.
0: Ja.
1: Maar het is dus niet zo dat je al die motoren door de stad ziet rijden.
0: Nee, vrijdagavond dus helaas geen motoren door de binnenstad. Helaas.
1: Zonde.
0: Ja, jammer. Maar niks aan te doen.
1: Ik neem aan dat jij een blog bijhoudt.
0: Ja, op onze website kun je in het TT-blog het laatste nieuws lezen over de TT.
1: Oké, nou dat gaan we dan met z'n allen doen.
0: Yes,
1: zonde, idee. Zonde. Yep. Maar goed, ja. Ik had gehoopt dat je hier met beter nieuws was.
0: Helaas.
1: Dan nog iets anders. Gebruik jij ook Ozempic?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, het wordt door sommigen beschouwd als wondermiddel tegen overgewicht, maar het is eigenlijk een diabetesmedicijn. En er wordt nu voor gewaarschuwd, want het blijkt veel voordelen te hebben. Het zou werken bij verschillende vormen van kanker, hart- en vaatziektes, slaapapneu, HIV. Maar er is nu onderzoek gedaan door RTL Nieuws en het blijkt dat 1 op de 3 mensen de prik haalt via online of via niet-officiële wegen. En daar wordt voor gewaarschuwd, want Jan, dan weet je nooit wat je in je lichaam spuit. Dus even een gratis advies van deze kant. Het is verstandig om gezond te doen en ook vooral gezond te blijven eten. Bijvoorbeeld vegetarisch.
2: Mijn voorkeur gebruikt de vegetarische keuken trage groenten. De artisjok, shock, shock. Nou, kom maar, schrijf maar mee. Lekker, ik heb er zin in. 3 ons gekneusde mint. Staat er, gekneusde mint. Ik weet bij God niet hoe je eraan komt. Waarschijnlijk moet je met je auto over Rolmentos rijden. 1 losgeslagen ei. 1 spuitzak. Ik zeg niks. Dood. Oh, en hier. Dit is zo raar. Dat las ik voor het eerst in een vegetarische kookboek. Een Limburgse bosui. Een Limburgse bosui. En ik kom al eens bij de groenteboer. Er liggen 15 soorten uien op een rij. Ik weet nooit wanneer ik te maken heb met een Limburgse bosui. Hoe weet je nou dat je... Ja, dan moet je me iets vragen. Hé, ui, zeg eens wat. Joh, wat moet ik zeggen? Prima. En nou, een stukje echte Groningse zuinigheid. Dit is daar komt er maar op. Let op, hier. Echte Groning knipper. Let op. 8 halve amandelen. Wat is er mis met 4 hele? Heb je verdomme eindelijk amandeltje? Moet je met mensen nog steeds de klote niet? Ja, die hebben mij ook nog waar. 2 gedroogde krenten, dat zijn mijn schoonouders. Dat is niet aardig. Nee, dat zijn ze ook niet. 4 ons pistachenoten zonder dop. Fijn dat ze dat er even bij zeggen, zonder dop. Ik heb vorige week 8 uur zak koude noten geladen.

0: Chuck.
1: Met Ellie Smit.
2: Ja, Ellie is vandaag de hele dag al op Chuck. Ellie, waar ben jij?
3: Ja, mooi, Dimitris. Ja, het is. Ik ben in Smilde bij de Dreamaster, waar op dit moment de motoren aankomt voor een kleintje TT-ride. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Oh jongens, wat is dit leuk. Doen jullie dit voor de bewoners?
4: Jazeker. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan. Het was zo'n succes dat we zeiden, dit jaar gaan we weer.
3: Ja, want ik denk dat dit mensen die hier in de Dreamaster zit allemaal wel een beetje opgeruid bent met de TT, hè?
5: Ja, wat ze vorig jaar ook aangaven inderdaad. De motoren kwamen altijd bij hun voor hun huis langs. En het geluid en de geur, dat vinden ze gewoon leuk om weer te herbeleven.
3: Ja, dat is een stukje herinnering.
5: Ja, zeker, zeker.
3: Och jongens, dit is ook wel een herrie, hè? Wat leuk is dit?
4: Ja, heerlijk, hè? Hier word je toch helemaal blij van.
3: Hoeveel motoren doen er al met?
4: Vorig jaar hadden we er 38. We hebben ze nu nog niet geteld, want er kruimelde nog wat binnen. Dus we gaan straks aan het tellen.
3: Ik
4: denk dat we wel weer op 35 zitten, ja.
3: En de bewoners vinden dit natuurlijk hartstikke leuk, maar het is nou best wel warm. Was dat nog een afweging om te denken, van, moet ze wel naar buiten?
5: Ja, daar hebben we zeker aan gedacht. Daarom hebben we ook vanmorgen met man en macht toch partytent hierop gezet, zodat iedereen wel lekker in de schaduw kan zitten. Gelukkig waait het een beetje, dus een beetje een fris brisje erbij is altijd lekker. Dus,
3: Ja, dat is zeker wel heel prettig, want het brandt hier als de ziekte.
4: Ja, enorm. Je brandt hier haast weg.
3: Maar ja, weet je, dat vergeet je ook wel heel snel weer omdat het zo leuk is.
4: Ja, als je dit nu ziet, de motoren, dat geeft een mooi gevoel.
3: En je ziet de mensen ook genieten en precies het wiezen en doen. Ja, ik snap wel dat het leuk is.
4: Ja, ja, zeker.
3: Is dit het enige wat jullie nou organiseren of doen jullie nog meer met de TT? Chef, doen jullie nog meer met de TT?
5: De hele week is dat themaweek TT hier binnen in de Dreamaster. Er worden allemaal activiteiten georganiseerd, zoals een quiz, geloof ik, kindersquiz. En een leuke film wordt gedraaid volgens mij, ja. Wat er precies allemaal gebeurt, weet ik niet. Dat doen de welzijnscoaches bij ons.
3: Ah, precies, ja. Maar toch om te zorgen dat de bewoners hier een beetje weer terugkomt in de tijd van, wat zal het weten, 60 jaar geleden. Dat ze zelf jong waren en ook volop meededen aan de TT, denk ik.
4: Ja, ja, inderdaad, ja.
3: Geeft dat dan, krijg je er later ook nog verhalen over dat ze zeggen van, dit was leuk en mag dit nog eens een keer weer?
5: Ja, zeker. Naar aanleiding van vorig jaar zijn we begonnen hiermee. Toen hebben we heel veel positieve reacties gekregen. En zowel van de bewoners als de mensen, personeel, iedereen. En vandaar dat we ook met z'n allen gezegd hebben, we gaan het nog een keer weer proberen.
3: Hartstikke leuk. Nou, de motoren wordt intussen geparkeerd hierachter. De mensen stapt af en gaat even wat lekker drinken onder de parasols en onder de partytenten, want het is warm zat. En ik sluit ook af vanaf hier, want ik vind het ook warm zat hier. En ik zal zeggen tot een andermaal. Mooi.
1: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Goedemiddag, het is exact 4:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Roy van Gol.
5: Goedemiddag. De TT Night Ride gaat vrijdagavond niet door. De organisatie van het TT Festival heeft daartoe besloten vanwege de extreme temperaturen. Volgens het festival kan de veiligheid niet worden gegarandeerd en is dus onverantwoord om het evenement door te laten gaan. De zogeheten TT Tourtocht, die ook voor vrijdag gepland stond, gaat wel door, maar begint uren eerder. Verder gaat het TT Kids Festival zaterdag ook door, maar dan in aangepaste vorm. Voor de TT Nachten is er niks veranderd. Meer nieuws over de hitte, want ook in Drenthe geldt vrijdag code oranje. Volgens het KNMI liggen de temperaturen dan nog hoger dan verwacht. In Drenthe wordt het vrijdag 33 tot 36 graden. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid ontstaat er dan een onaangename en benauwde hitte. Veel meer over de hitte lees je ook in ons hitteblog, op onze website en ook in onze app. Ander nieuws, de politie heeft gisteren twee mannen uit Assen aangehouden op verdenking van inbraak. In de omgeving van de Meester Groen van Prinsterenlaan vond de politie een auto met aanhanger die gelinkt kon worden aan de verdachte. Op de aanhanger stond een motorscooter die als gestolen was opgegeven. De verdachten zijn twee mannen uit Assen van 33 en 21 jaar. En het stationsgebied in Emmen geldt niet langer als veiligheidsrisicogebied. Volgens burgemeester Van Oosterhout is er geen reden om de maatregel te verlengen, omdat het nu relatief rustig is. Vorig jaar november werd het nog als risicogebied ingesteld, omdat er veel overlast was van asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Hartstikke goed. Roy, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
6: Het is tropisch warm in Drenthe met maxima van ongeveer 33 graden. Stille en vrij klamme hitte met amper wind en veel zon. Pas later steekt een briesje uit het noordoosten op en dan koelt het een paar graden af. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht is het ook niet koeler dan een graad of 17 tot 18.
4: Zometeen op Radio Drenthe, jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Hij ligt hier weer in de studio klaar voor je. Het muzikale bordspel Remember the Music. We gaan het zo meteen spelen en dan maak je meteen kans op dat muzikale bordspel. En muziek onderweg van, ja leuk hoor, het is 100.000 graden buiten. Dus hij mag wel even gedraaid worden. Als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Justin de Wild, Cheerio komt eraan en ook de Dire Straits zometeen.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
10: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Studio Steenberg.

Money for Nothing en de Chicks for Free, Dire Straits op Radio Drenthe. 12 minuten over 4:30 is het, Dimitri Ziso. En jouw kans op het muzikale bordspel Remember the Music. Kan je een avond spelen of een middag, net wat je wil natuurlijk. En dan kan je allemaal herinneringen ophalen aan muziek. Hey, dat even leuk. We gaan het nu ook op de radio spelen. En het is meteen jouw kans op het muzikale bordspel Remember the Music. Ik heb een kaartje getrokken uit het muzikale bordspel. En daarop staan twee aanwijzingen. En die ga ik oplezen. En dan is het de bedoeling dat jij weet welke band het is en welk nummer daarbij past. Oké, ben je klaar voor? Eerste aanwijzing is, het is een Amerikaanse band die in 1977 werd opgericht. Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. En hier komt de tweede aanwijzing. De bandnaam komt uit het Latijn en betekent de allesomvattende. Dus de allesomvattende in het Latijn. Het is de bandnaam. En dan, bij Remember the Music werkt het zo dat er een QR-code op het kaartje staat. Die ga ik nu even scannen. En als het goed is, ja, als het goed is en het is goed, dan gaat er een intro lopen. Dit is een intro van het nummer wat erbij hoort. Er gebeurt nog niet veel mee. Er gebeurt niet heel veel. Oh! Ah, nu moet je hem toch wel weten. Ja. Goed! Welk nummer is dit? De titel en de artiest mag je vanaf nu doorbellen of doorappen naar de studio van Radio Drenthe. 0592 33 11 88. 0592

0: Ach, wat heerlijk, hé. Het is boven de 30 graden in Drenthe. En daarom heerlijk om even te horen. De Banger Boys met We're Going to Ibiza. En als je ze live wil zien, dan kan dat. Komende zaterdag dan treden ze nog gewoon op, joh, de Banger Boys. In Keulen, in Duitsland. Ja, je kan beter daarheen rijden dan een dag later de Banger Boys bekijken. Want dan moet je helemaal naar San Francisco. Echt waar. Goed, ja, we zijn hier bezig met een spel Remember the Music. En daarvoor aan de telefoon Menno uit Hogeveen. Goedemiddag.
1: Hey Dimitri, goedemiddag.
0: Ook in het zonnetje vanmiddag?
1: Nou, vanmorgen zaten we buiten, maar nu even binnen. Hè. Even de koeltof zoeken.
0: Ja, het is te warm?
1: Ja, 34, 35 graden.
0: Ja, dat weet ik niet. Misschien hou je ervan.
1: Nou, ik hou wel van de warmte, maar om er nu in te zitten, nee, dat is te warm.
0: Oké. Nou ja, heel begrijpelijk. En heb je een aircootje binnen?
1: Nee, het is hier koel, hoor. Het is hier lekker koel. Ja, ja.
0: De gordijnen dicht?
1: Nee, ook niet.
0: Oh!
1: Vanmorgen de rolluiken dicht en nu gewoon alles open.
0: Oh, nou, dat is dat is prettig.
1: De zon is los open.
0: Oh, ook nog?
1: Ja, dat wel.
0: Oh, dus je houdt de zon wel een beetje buiten?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, heel goed.
1: Dat moet.
0: Ja, goed. Okay. Hey Menno, we spelen hier de hele week voor het spel Remember the Music. Dat is een muzikaal bordspel. En ik heb twee aanwijzingen gegeven. Deze Amerikaanse band werd in 1977 opgericht. En de bandnaam komt van het Latijn en betekent de allesomvattende. En dat is wel leuk bij Remember the Music. Dan trek je dus kaartjes en dan ontdek je allemaal muziek. En daar staat een QR-code op en die kan je scannen. En dan krijg je het intro van het liedje te horen. En dat is deze. En nu had jij zoiets van, nou, ik weet wel wie dit is en hoe de plaat heet.
1: Ja, toen wel, ja. Met de Latijn niet, maar Toto is het.
0: Ja.
1: En met Afrika.
0: Met Afrika, dat is helemaal goed! je wist het alleen bij de muzikale aanwijzing.
1: Ja, alleen bij de muzikale, ja, klopt.
0: Je had geen idee dat de band in 1977 is opgericht. Dat heb je niet ergens genoteerd staan.
1: Nee, dat heb ik niet in mijn ogen gezien.
0: Nee, je wist dat ook niet dat het van Latijn komt, de allesomvattende.
1: Nee, ook niet.
0: Dat hebben we niet gehad in Hogeveen, in Latijn.
1: Nee, dat hebben we niet te wisselen.
0: Nee, dat hadden ze niet.
1: Vroeger nog niet, nee.
0: Nee, dat goed.
1: Hij is voor mijn tijd, man.
0: Oh, oké, ja, nee, dat is helemaal prima, joh. Hey, het is het juiste antwoord en dat betekent dat jij hem krijgt. Het muzikale bordspel Remember the Music.
1: Hartstikke fijn, hartstikke bedankt.
0: Gaan we opsturen naar Hogeveen. Wil je de Nederlandstalige editie of wil je de internationale editie?
1: Dan maar de internationale.
0: Internationale, zet ik dat er even bij dan. Komt dat richting Hogeveen?
1: Dankjewel.
0: Hartstikke goed. Menno, prettige dag en Toto ga ik draaien met Afrika.
1: Oké, fijne uitzending verder. Nee, bedankt.
0: Hou het hoofd koel, maar dat gaat wel lukken, begrijp ik.
1: Ja, daar ook.
0: Ja, zonneschermpje naar beneden, eerlijk zeg.
1: Oké.
0: Goed. Menno, prettige dag. Hoi, hoi.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is. Zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
6: Met Dimitris Kops.

Crazy Little Thing Called Love. Queen bij Radio Drenthe. 6 minuten over 5. Laatste uur van Studio Steenbergen. En eens even kijken wat er allemaal is gebeurd in onze provincie. De TT Night Ride gaat vrijdagavond niet door. De organisatie vindt het onverantwoordelijk om met temperaturen ver boven de 30 graden te gaan rijden. En twee mannen uit Assen zijn aangehouden op verdenking van inbraak. De politie vond een auto met aanhanger waarop een gestolen motorscooter stond. De verdachten zijn twee mannen uit Assen van 33 en 21 jaar. En de gemeente Tinarlo die wil de komende jaren 500 huizen bouwen. Dat blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord. Ook zet de gemeente in op 3 opvanglocaties voor vluchtelingen met in totaal plek voor 350 man. En zometeen om 5:30, dan hoor je natuurlijk meer nieuws in het bulletin van 5:30. En we gaan zometeen ook eens even terugkijken op wat er

0: Simply Red. Something Get Me Started hier op Radio Drenthe. Het is 16:45. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Jongeren in Drenthe en Groningen zien nepnieuws als vast onderdeel van hun online wereld. Dat blijkt uit onderzoek van het Drents en Groninger Jeugdpanel. Ze hebben onderzoek gedaan onder 661 jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Evelien Mulder is een van die onderzoeksters.
1: We hebben inderdaad onderzocht dat 8 op de 10 vooral sociale media gebruikt voor hun nieuwsconsumptie. En het komt vooral ook toevallig op hun feed voorbij.
2: Ze zijn er niet naar op zoek?
1: Nee, dat eigenlijk niet. Het komt op sociale media voorbij.
2: Oké, en traditioneel krant, radio, tv, komt dat wel bij jongeren terecht ook?
1: Komt ook wel bij jongeren terecht, maar dus 8 op de 10 geeft aan dat ze eigenlijk vooral via sociale media nieuws consumeren.
2: Ja, en een van de resultaten is dat de jongeren nepnieuws zien als een vast onderdeel. Dus ze gaan er ook vanuit dat een deel van het nieuws wat ze tot zich krijgen via sociale media niet klopt?
1: Ja, dat zien we eigenlijk wel. 50% van de jongeren geeft aan dat zij minimaal wekelijks nepnieuws denken te zien. En tegelijkertijd geven ze aan dat ze zich daar niet per se zorgen over maken. Eigenlijk geven ze aan dat het er tegenwoordig bij hoort in de nieuwe digitale wereld.
2: Ja,
1: ze zijn er soort van aan gewend.
2: Dat is een fact of life in plaats van dat ze het erg vinden.
1: Ja, klopt. Ja, sommige jongeren geven wel aan dat ze zich zorgen maken. Het gaat dan vooral over risico's als misleiding, oplichting en natuurlijk onzekerheid over wat er nou wel waar is en wat niet.
2: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd geven jongeren ook aan dat zij nepnieuws heel goed denken te herkennen.
2: Ja, hoe doen ze dat dan?
1: Vandaar ook. Nou, ze geven aan dat ze het vaak zien. Dat bijvoorbeeld een afbeelding die ze zien, dat gewoon niet klopt. Maar ook dat het gevoel dat ze erbij hebben niet goed is. En dan gaan ze checken bijvoorbeeld met andere nieuwsbronnen of het vaker voorkomt, het nieuws. En als dat niet zo is, dan weten zij wel de conclusie te trekken dat het mogelijk niet juist is.
2: Ja, eigenlijk wel vrij ernstig, hè, dat er zoveel nepnieuws wordt verspreid via sociale media.
1: Ja, dat zou je kunnen stellen, maar volgens jongeren hoort dat er dus gewoon bij. En is het vooral de kunst om daarmee om te leren gaan?
2: Ja.
1: Zij geven aan dat het wel goed zou zijn als daar in ieder geval op school aandacht voor zou zijn. Zodat er aandacht komt voor mediawijsheid, dat komt er gelukkig ook. Er zijn nieuwe kerndoelen, digitale geletterdheid gesteld, waarin er meer aandacht komt voor mediawijsheid in het onderwijs.
2: Ja, de scholen zouden hierbij een rol kunnen spelen om het inderdaad te herkennen. Zijn jongeren beter in het herkennen van nepnieuws dan volwassenen?
1: Nou, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar ja, jongeren geven wel aan dat ze heel zelfverzekerd zijn in het herkennen van nepnieuws. Dus over volwassenen kan ik niks zeggen. Maar jongeren geven aan dat ze er goed in zijn.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Light My Fire van The Doors op Radio Drenthe. 9 minuten voor 5:30. Dimitri is hier zo. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op Radio Drenthe. Op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Ja, of gezien. Of zelf meegemaakt. Ja, dat hoop ik niet. Maar geen treinen en bussen in de provincie vanmorgen. Door een landelijke OV-staking was het bijna onmogelijk om met het OV te reizen. En dat zorgde voor lege perrons. Verslaggever Marjolein Lauret was wel op het station in Assen vanmorgen. En vroeg aan FNV-bestuurder Edwin Kuiper waarom er werd gestaakt.
1: Omdat wij het afbraakkabinet Jetten halt willen roepen. Ze willen aanval doen op de sociale voorzieningen van werkenden. En wij zeggen, dat tolereren we niet. En vandaar dat we deze actie hebben gedaan.
2: Ja, precies. Nou ja, er moet 6,5 miljard euro bezuinigd worden op de sociale zekerheid. De WIA wordt aangepast. De WW, de AOW-leeftijd wordt versneld, verhoogd. Maar toch, het kabinet zegt ook, ja, we zijn wel bereid om die plannen aan te passen. En ook die AOW-leeftijd is weer van tafel. Waarom kies je er toch voor om dan te gaan staken en eigenlijk toch die reiziger te raken?
1: De plannen zijn niet van tafel. Sterker nog, het kabinet wil gewoon de rooftocht voorzetten. En de rooftocht op werkenden.
2: Waaruit blijkt dat?
1: Nou, omdat ze die gelden uit die potten willen hebben. Er zit meer dan 40 miljard euro in de WIA en de WW-potten. En die willen ze gewoon gebruiken. En daarvoor willen ze die 6,5 miljard euro uitstelen. En dat is gewoon van werkenden, die potten. En dat is niet te tolereren.
2: Nee, maar goed, de vraag is, waarom kies je dan voor het middel staken in het openbaar vervoer?
1: Omdat dit medewerkers in het openbaar vervoer heel erg raakt. En de WW en de WIA, je zult maar wat pech in je leven krijgen, dat je of ziek wordt of dat je geen werk hebt. Nou, dan met de plannen van het kabinet ben je de sjaak. Je hebt maar 1 jaar recht op WW, daarna verval je in de bijstand. Kun je huisje, kun je je hele toekomst opgeven. Alleen maar omdat het kabinet 6,5 miljard euro wil. Dit pikken we niet.
2: Goed, het kabinet heeft ook gezegd, kom gewoon weer aan tafel, vakbonden. We zijn bereid om daar verder over te praten. Die uitnodiging ligt er nog of niet op ingegaan? Of hoe zit het?
1: Er is geen onderhandelen. Je gaat eerst zeggen, ik wil geld van jou. En dan zeg je, nou, dan wil ik wat minder geld. Maar daar wil ik over onderhandelen. Ja, zo werkt het niet. Onderhandelen doe je op gelijkwaardig niveau. Dan zeg je niet eerst, ik wil 6,5 miljard van jou. En dan, dan wil ik onderhandelen dat ik wat op een andere manier krijg. Ja, zo gaan we niet onderhandelen.
2: Waar begint de onderhandeling voor de vakbonden dan wel? Vanaf waar?
1: Wij willen heus meepraten over de WIA. Hè, want dat is gewoon een construct wat niet goed werkt. Veel bureaucratie. Daar willen we best wel over meedenken. Maar als er ordinair geld gejat wordt van werkenden, daar gaan we niet over onderhandelen.
2: Dus vandaag wordt er gestaakt. En stel nou dat het kabinet zegt, nou ja, wij zien eigenlijk geen andere mogelijkheid. Wat gaan de vakbonden dan doen? Wat staat ons zeg maar dan nog te wachten?
1: Ik denk veel maatschappelijke onrust. In het zuiden wordt een stokje al overgenomen door werknemers die bij grote bedrijven in de omgeving Eindhoven werken. In de metaal, in de bouw staan acties gepland. Morgen staan we op de grote markt in Groningen om daar een statement te maken. Dus wat dat betreft, na de zomer kan er wel eens geëscaleerd worden als er plannen blijven. Dus daarvoor zie ik wel maatschappelijke onrust. Dat ook het openbaar vervoer langer in actie gaat. Maar dat mensen in fabrieken, in de zorg, in ziekenhuizen, en dat het stokje overgenomen wordt. Dus ja, ik voorzie wel een heet najaar als het kabinet vasthoudt aan deze maatregelen.

0: Knettervel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Het is 1 minuut over 5:30. Dat betekent dat we het weerbericht gaan opzoeken. En daarvoor hebben wij contact. Wij hebben contact met Hans Nienhuis.
5: Dag Dimitris, goedemiddag.
4: Goedemiddag Hans. Ja, het weer, het is bloedheet.
5: Het is goed warm in Drenthe. Laten we het daar eens even op houden. Want we hebben nog geen records te pakken of zoiets. Dus het is ja, inderdaad heet, maar nog niet bijzonder heet. We hebben ongeveer 33 graden gehaald in het zuiden van de provincie. En ongeveer 32 in het noorden. Niet zo heel veel verschil wat dat betreft. En langzamerhand begint er nu een heel licht noordoostelijk briesje op te steken. Dus het heetste is echt wel geweest. Nou, vanavond koelt het pas heel langzaam af. En vannacht wordt het een graad of 17 tot 18. Blijft een zwak noord- tot noordoostelijk windje staan. En morgen is het dankzij diezelfde noordoostelijke wind een beetje koeler dan vandaag. We hebben morgen in Noord-Drenthe een maximum temperatuur van een graad of 29. In het midden en het zuiden gaan we opnieuw door de 30 heen. Dus daar is het de tropische waarde wordt opnieuw bereikt. En er is veel zon bij. Eigenlijk is het net als vandaag, als er al een veegje hoge bewolking is, stelt het niet veel voor. Dus eigenlijk gewoon een prachtige mooie zomerse dag. Maar ja, wel de aanloopdag naar de heetste dag van de serie. En dat wordt vrijdag. Die wordt steeds verder opgepompt in de weermodellen. Inmiddels zie ik uitvoer komen voor 36 graden in Noord-Drenthe.
4: Oh.
5: Nou, of dat gebeurt, ik hou nog even een slag om de arm. Maar die 35 denk ik dat er wel in zit in Noord-Drenthe. En dan wordt het 36 of nog ietsje daarboven in het zuiden van de provincie. Liggen we in de buurt van de recordwaardes, want die zitten in Drenthe op 37, 38 graden ongeveer. Moet je bij Eelde denken of Hogeveen. Of die gehaald wordt, persoonlijk denk ik van net niet, maar het gaat er wel om hangen. En de vorige keer dat het record werd gehaald, kwam het ook eigenlijk als een verrassing. Dat was die dag met 40 graden in Brabant en Twente. Deze keer wordt het dus gewoon heel heet en het zal nog even spannend zijn of we het redden of net niet. En of je daar blij mee bent of niet, laat ik wijselijk in het midden vandaag. Kijken we hoe dat verder gaat, dan zien we dat de zaterdag ook nog steeds een best hete dag is. 34, 35 graden. Aanvankelijk veel zon, maar dan komt er wat meer hoge bewolking in. De wind gaat van richting twijfelen en het is mogelijk dat zaterdagavond een enkele warmte-onweersbui ontstaat. Maar het komt niet heel overtuigend uit de weermodellen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste plekken er niks van zullen gaan zien. Dan is er wel wat afbouw te zien, dus wie niet van deze hitte houdt, er is perspectief. En wie van wel van hitte houdt, er is nog steeds perspectief. Want we gaan eigenlijk naar een vrij mooie, modale zomerse periode toe, net na het weekend eigenlijk. Zondag is het nog een graad of 30, broeierig warm, misschien dan ook weer een bui. En maandag, dinsdag, woensdag, als ik zover durf te gaan richting volgende week, zien we midden of net iets boven midden 20, 24, 25... Misschien eens een keer 23 als het mee of tegen zit. Zover durf ik nog niet. En het weerbeeld is dan gemengd met bewolking, zon, en het lijkt eigenlijk vrijwel droog te blijven. Dus na deze forse hitte gaan we weer terug naar een wat normale zomerbeeld begin volgende week.
4: Oké, nou, eerst nog eventjes lekker puffen.
5: En vrijdag wordt spannend.
4: Ja, nou, dus, absoluut.
5: En het TT-weekend komt er ook nog aan. Dus we hebben heel wat in de gaten te houden en ook heel wat om mee te stellen.
4: Ja, ja, ja, de TT Night Ride is afgelast in ieder geval door het weer.
5: Ja, als het asfalt aan de banden plakt, dan heb je natuurlijk ook een probleem.
4: Nou, zeker. Dat klopt. Hans, dankjewel en we spreken elkaar snel.
5: Komt goed. Fijne
4: avond. Oké, hi, hi. Inmiddels 3 minuten over 5:30. Daar gaan we met het nieuws uit Drenthe. Daarvoor hier Roy van Gol.
6: Goedemiddag. De TT Night Ride gaat vrijdagavond niet door. De organisatie van het TT-festival heeft daartoe besloten vanwege de extreme temperaturen. Volgens het festival kan de veiligheid niet worden gegarandeerd en is dus onverantwoord om het evenement door te laten gaan. De zogeheten TT Tourtocht, die ook voor vrijdag gepland stond, gaat wel door, maar begint uren eerder. Verder gaat het TT Kids Festival zaterdag ook door, maar dan in aangepaste vorm. Voor de TT Nachten is er niks veranderd. Meer nieuws over de hitte, want ook in Drenthe geldt vrijdag code oranje. Volgens het KNMI liggen de temperaturen dan nog hoger dan verwacht. In Drenthe wordt het vrijdag 33 tot 36 graden. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid ontstaat er dan een onaangename en benauwde hitte. Veel meer over de hitte lees je ook in ons hitteblog, op onze website en ook in onze app. Ander nieuws, de politie heeft gisteren twee mannen uit Assen aangehouden op verdenking van inbraak. In de omgeving van de Meester Groen van Prinsterenlaan vond de politie een auto met aanhanger die gelinkt kon worden aan de verdachte. Op de aanhanger stond een motorscooter die als gestolen was opgegeven. De verdachten zijn twee mannen uit Assen van 33 en 21 jaar. En het stationsgebied in Emmen geldt niet langer als veiligheidsrisicogebied. Volgens burgemeester Van Oosterhout is er geen reden om de maatregel te verlengen, omdat het nu relatief rustig is. Vorig jaar november werd het nog als risicogebied ingesteld, omdat er veel overlast was van asielzoekers die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: 5:05. Muziek onderweg hier op Radio Drenthe van Raccoon en Cliff Richard.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Pas je eindelijk het

0: is bijna 17:15. Radio Drenthe. Iedere werkdag blikken we tussen 17:55 terug op Radio Drenthe. Op wat er is gebeurd op de radio die dag. Vandaag heb je dit gehoord. Tijdens de TT lanceren de gemeente Assen en het TT-festival samen de campagne Ben je oké? Met die campagne vragen zij aandacht voor het tegengaan van straatintimidatie. Dat zegt wethouder Jan Broekema van Assen.
1: Ja, die campagne die houdt in dat we eigenlijk op heel veel borden in het centrum laten zien. En mensen de vraag stellen, ben je oké? En laten zien dat als dat niet het geval is, dat ze terecht kunnen bij hulpverlening tijdens het TT-festival. Maar vooral ook om een stukje bewustwording te organiseren. Van ja, je kunt als omstander, en je ziet dat het misschien even niet lekker met iemand gaat, ook die vraag stellen. Want dat is een hele simpele vraag. En het kan soms echt gewoon even helpen.
2: Ja, want ben je oké? En wat voor situaties denkt u dan aan?
1: Ja, dat kunnen om allerlei gevallen van straatintimidatie gaan. Tijdens de TT is er bijvoorbeeld sprake van mensen die graag een biertje drinken. Zie je dat dat niet heel lekker gaat. Maar zie je dat iemand bijvoorbeeld niet fijn wordt behandeld door iemand anders. Een nare opmerking krijgt. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wat je ziet of wat je overkomt. Mm-hmm. En dat zijn dingen die horen niet thuis tijdens het festival. Die horen niet thuis in de stad. Dat willen we ook gewoon voorkomen. En dat kunnen we denk ik alleen maar door dat samen te doen. En juist ook met omstanders daar een stukje bewustwording in te creëren. En daarnaast een stuk hulp ook gewoon in te zetten tijdens het festival zelf.
2: Ja, want waarom doet u dat tijdens de TT en het festival? Want gebeurt daar veel?
1: Nou, ik weet niet of het per se daar veel gebeurt. Het is wel een plek en de plek waar ontzettend veel mensen bij elkaar komen. En waar muziek is, waar het druk is, waar de alcohol is. Uit ervaringen weten we wel dat dat ook plekken zijn waarnaast dat het hartstikke gezellig is, het voor sommige mensen ook gewoon soms onveilig kan zijn. En dat er toch ook gewoon dingen gebeuren die echt niet door de beugel kunnen.
2: Nee.
1: En dan is het wel belangrijk om daar ook gewoon aandacht voor te hebben en om te proberen dat te voorkomen. En als het even niet goed gaat, dat je dan ook eigenlijk heel makkelijk weet wat je als omstander kan doen. Of waar je terecht kunt om een stukje hulp te krijgen.

0: Ken je hem nog? Ah, vanaf nu krijg je hem niet meer uit je hoofd, dat weet ik zeker. Last Ketchup op Radio Drenthe en The Ketchup Song. 6:07. Om 6:00 hoor je Johan Derksen op Radio Drenthe met het programma Muziek voor Volwassenen. En iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug hier op Radio Drenthe op wat er is gebeurd op de radio die dag. Vandaag heb je het volgende gehoord. Morgen is het TT-festival. En het is inmiddels bijna traditie dat ook het Drents Archief zich in de week van de TT even bij ons meldt met een goed verhaal. Ook dit jaar weer, want vroeger ging de TT-week heel anders. Dat vertelt Ellen van het Drents Archief.
1: Als we teruggaan naar 1925, de eerste TT, toen was er eigenlijk nog helemaal niet zoveel vertier en plezier. Dat was vooral bij de race zelf te vinden. En toen had je namelijk, toen bestond het feest uit een optreden de gehele dag van het Holder Muziekkorps Euterpe. Die waren de hele dag actief. Toen was het gelukkig maar een graad of 17 en de hele dag bewolkt. Dus ik denk dat het muziekkorps het iets beter vol had kunnen houden dan als ze dat dit jaar hadden gedaan.
2: Ja, dat denk ik
1: maar goed,
2: ook.
1: Het was ook in Rolde. De start was toen in Rolde. En die muziek die hoorde er gewoon bij. En 's avonds werd er dan een besloten maaltijd in het Parkhotel in Assen georganiseerd. En daar werd de officiële uitslag bekendgemaakt. En de prijzen werden uitgereikt. En tot zover eerste feestelijke TT. Dat stelde eigenlijk vrij weinig voor. Maar in de jaren daarna, toen de start en finish allebei naar Assen waren verhuisd, toen veranderde er wel iets. Er was meer muziek en buffet op het terrein. Zoals heel wat advertenties uit die tijd vermelden. Maar al snel maakte de TT naam en werd het bekender in brede uithoeken van het land. En ondernemers die zagen al gauw de kans om een graantje mee te pikken. Want er is een advertentie uit de krant. 1933, een banketbakker uit Amersfoort die biedt een lunchpakket aan. Aangezien de bezoekers van de TT waarschijnlijk qua uithoudingsvermogen net zo zwaar op de proef zullen worden gesteld als de rijders.
2: Oké.
1: Okay. Nou, dan denk je, dit wordt wat, hè? Ja. Nou, waar bestond dat lunchpakket dan uit? Nou, dan werd gezegd, wat zou het u denken van huzarensalade, 2 kroketten, pikante eieren, sardines, fruit, toast en kaassoezen? En dan denk je, hoe neem je dat dan mee? Nou, de hele mikmak werd in blik verpakt en kostte slechts 1 gulden.
2: Oké, okay. Nou, dat is wel een goedkope lunch.
1: Goedkope lunch, alles lekker ingeblikt en dan mee naar het circuit. En voor die 1 gulden was er ook nog speciaal voor motorclubs en verenigingen. Die kregen zelfs nog een gereduceerd tarief. Dus daar bleef helemaal niks meer van over.
2: Nee.
1: En dat was natuurlijk wel slim bedacht van die ondernemer. Er was een klein addertje onder het gras. Via een zogenaamde postwissel moest je vooraf betalen.
2: Mm-hmm.
1: En dat TT-pakket, dat was eigenlijk alleen voor mensen die echt van overver kwamen. Want die moest je op de dag van de races nog ophalen in hetzelfde Amersfoort.
2: In Amersfoort? Dus
1: in Amersfoort.
2: Daar hebben die mensen hier in Drenthe toch helemaal niks aan dan?
1: Nee, dat klopt. Maar het gaf wel aan dat al in 1933 die TT zo bekend was, dat er dus echt mensen van heinde en verre naar Assen kwamen om die races te bekijken.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Grote zomersheel in Lizarne Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Lizarne Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Borgstee, Assen.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot €75.000. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
10: Met Johan Derksen.

The Loving Kind. I love the things you do. John Congos, dat was een rock'n'roll zanger uit Zuid-Afrika. En hij had in Zuid-Afrika al een hele serie hits toen hij in 1966 naar Engeland kwam. En in Engeland scoorde John Congos meteen weer een grote hit met I Love Mary.

Congo's I Love Mary. Rod Stewart was al beroemd in de blues scene van Londen als zanger van Jimmy Powell en The Dimensions, Steampacket, Shotgun Express en Jeff Beck. En deze compositie van Mike Dabow, de zanger van Manfred Mann, werd zijn eerste grote solo-hit. Rod Stewart, Little Misunderstood.

Earl Stewart, Little Miss Understood. David Cook uit Londen verdiende de kost als drummer in allerlei bluesbands, maar in 1965 debuteerde hij als de soloartiest David Essex. En later werd hij ook nog een succesvolle musicalzanger, David Essex, Just for Tonight.

David Essex, Just For Tonight. De Johnstons, dat is een Ierse rootsband uit Dublin met Lucy en Adrienne Johnston. En ook Paul Brady maakte tot 1974 deel uit van deze band. De Johnstons, I Will Never Marry.

The Johnstones, I Will Never Marry. Trompetist Alan Bowne uit de John Barry Seven begon een eigen band met zanger Jess Roden, die al snel overstapte naar Bronco en toen werd Robert Palmer zijn opvolger. Saxofonist John Halliwell zagen we later terug bij Supertramp. The Alan Bowne said, I'm the one.

Alan Bounce said, I'm the one. Patty, Klaus en Gibson. Dat is een trio uit Liverpool met gitarist en zanger Patty Chambers. Hem zagen we later terug bij The Escorts. Drummer Gibson Camp. Hij was actief bij Rory Storm en bij Kingsize Taylor. En basgitarist Klaus Voorman zagen we terug bij Manfred Mann en de Plastic Ono Band. Patty, Klaus en Gibson. I wanna know.

0: Petty, Klaus en Gibson, I Wanna Know. Felder's Orioles, dat is een bluesband uit Londen met zanger Barry Hayband en drummer John Hulsey. En deze John Hulsey was later actief bij de Phipps, Timebox en Petto. Felder's Orioles, Down Home Girl.
1: Girl, I swear.

Felder's Orioles, Down Home Girl. James Geld, dat was een band uit Schotland met zanger James Geld en twee gitaristen, Benny Gallagher en Graham Lyle. En zij speelden later samen eerst bij McGinnis Flint en later bij Ronnie Lane. James Geld, Comes the Dawn.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En Sean Webster, dat is een blueszanger uit Sheffield die ooit probeerde in Australië een band van de grond te krijgen, maar de dichtstbijzijnde basgitarist woonde 600 kilometer verder. En daarom keerde hij terug naar Engeland en later zelfs naar Nederland. Sean Webster, Since I Met You.

John Webster, Since I Met You. De Engelse band Nevada Sound bestond uit ex-bandleden van The Cadillacs met zanger Joey Levine, die het nummer ook schreef. Het werd een top 10 hit in Engeland. Nevada Sound, Gimme Gimme Good Lovin'.

Nevada Sound, Gimme Gimme Good Lovin'. Status Quo coverde een hit van de Amerikaanse band The Lemon Pipers voor hun debuutalbum. En dat was voor de vloedgolf hits die zou volgen. Status Quo, Green Tambourine.

Status Quo, Green Tambourine. Jamie and the Sweetcorn, dat was een obscure Engelse band. En de band liet dit nummer zingen door Brian Connolly. Dat was de zanger van The Sweet, die regelmatig werkte als studiozanger. Jamie and the Sweetcorn, I'm Gonna Love You.

Jimmy and the Sweet Corn, I'm Gonna Love You. Excelsior Spring, dat was een Engelse bubblegum band met muzikanten uit The Crazy World of Arthur Brown. En de band stond onder contract bij Rolling Stones manager Andrew Lou Oldham. Excelsior Spring, Happy Miranda.

Excelsior Spring, Happy Miranda. Het was een hit van de Amerikaanse zanger Chris Montez in 1962. En dit is een cover van de Ierse showband The Freshmen. In de jaren 60 en 70 was The Freshmen een van de beste coverbands in het Ierse danszalencircuit. The Freshmen, Let's Dance.

The Freshman, Let's Dance. Het is een cover van The Eagles uit Londen met zanger Eddie Grant. En dat nummer werd gecoverd door de band The Real McCoy. En The Real McCoy coverde louter grote hits uit de jaren 60. The Real McCoy. I Got So Excited.

Real McCoy, I Get So Excited. De Tremolos uit Londen werd een hitband na het vertrek van zanger Brian Poole, die zijn solocarrière hopeloos zag mislukken. Het is een compositie van de gitaristen Alan Blackley en Chip Hawkes. De Tremolos, My Little Lady.

Tremolo's, My Little Lady. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bread and Butter, dat was een wereldhit voor de Amerikaanse band The New Beats, maar ook Run Baby Run werd een hit in Engeland voor The New Beats, en daarom was deze cover van The Bylaws een grote flop. The Bylaws, Run Baby Run.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
12: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
11: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag of vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.